0: Nieuws.
1: Een goedemorgen. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS bestolen tijdens de presidentsverkiezingen 4 jaar geleden. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid de afgelopen jaren 220 miljoen gegevens buitgemaakt, gaande van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens, om op die manier de politiek in zijn land te beïnvloeden. Hij gaat naar eigen zeggen documenten openbaar maken die dat bewijzen. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. En de aanvallen van de VS op Iran zitten er weer op voor vannacht, dat meldt het Amerikaanse leger. Gisteren nog viel de VS Iraanse luchtafweer en bewakingsinfrastructuur aan. Volgens Iran ook een treinstation en een luchthaven. Iran reageerde dan weer met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Kuwait en Qatar. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23. Dit is

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Mannekes!
4: Bombi!
3: Vandaag
4: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: beter als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
5: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
6: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
7: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
3: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: Dit is Top.
1: De laatste dag van de werkweek, die zetten we goed in. Zometeen naar de top headlines. Het is 7 uur. Niels, goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een eenmalige maatregel die werd ingevoerd tijdens corona. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
3: Om die wegdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
2: Minister Frank van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of ze wel terecht thuis zitten. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
4: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
2: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En we hebben nog nooit zoveel genetflixt. In de eerste helft van dit jaar zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf gelost. De vraag is of we al die uren ook effectief gekeken hebben, want vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. In elk geval, de meest bekeken film was War Machine, de populairste serie was His and Hers. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Eén plek waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval op de E19 richting Brussel. Komt door een defect voertuig tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar ben je op dit moment 10 minuten kwijt. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 10 minuten.
0: Dit is Top. Brian Loufrimo.
1: Het is een vrijdag met prijzen, prijzen en nog eens prijzen. Leg ik je zo meteen uit. Na Z en Grey. Goedemorgen. Top.

0: vrijdag 17 juli. Goedemorgen, het is vandaag een vrijdag op zijn best. Ja, zowel Tomorrowland als de Gentse feesten starten officieel vandaag, dus het belooft een echte feestweekend te worden. Alleen al omdat je dat weekend goed kunt inzetten hier bij Top. Want vandaag weer een nieuwe kans op een duo-ticket voor een plezante daguitstap deze zomer. En, alsof het nog niet genoeg is, geef ik ook nog tickets weg voor een festival. Ja, dat en nog zoveel meer tussen nu en 10 uur. Maar laat ons vooral even beginnen bij het begin.
1: De Zomerwekker.
0: En dat is goedemorgen. Super tof dat je er al bij bent. Laat even van je horen via de Top Radio BE-app met een goedemorgen. Mag in een spraakberichtje, een tekstberichtje, een foto, een video. Maakt me eigenlijk allemaal niets uit. Zolang je maar laat weten dat je er al bij bent, is het voor mij allemaal goed. En als je dan toch je smartphone vast hebt, dan kan je evengoed even laten weten welke track ik voor jou kan draaien en waarom. Dan word jij straks misschien wel onze zomerwekker van dienst en hoor jij dus jouw favoriete track. Ja, ik zei het toch, een vrijdag op zijn best. Zometeen met Dance Nation hierbij top. Met Bausa en Magnetic. Hey, goedemorgen.

Sunshine. Hey, goedemorgen. Welke track wou jij of wil jij horen liever op deze vrijdagochtend? Kon je me laten weten via de Top Radio BE-app met een zeer vriendelijke goedemorgen erbij. En dat is gebeurd. Waarvoor dank. Patrick uit Zoetendaal die zegt goedemorgen Brian. Hey, hey. Maarten uit Lievegem, ook hij wenst heel de natie een goedemorgen. En dat is toch verschrikkelijk vriendelijk van de man. Nathalie uit Wetteren heeft een hondenkapsalon, zag ik. En dat is leuk. Stuurt een leuke foto met een mooi hondje erbij. Gezellig. En Milan uit Middelkerken is al onderweg richting Spa-Francorchamps. Veilig rit, Milan. Ook Jill is erbij. Hij heeft vandaag zijn laatste dag op school. Al vraag ik mij een beetje af wat hij daarmee bedoelt, want de zomervakantie is toch al bezig. Of heb ik ergens een vergadering gemist? Ik weet het niet. Eén ding is zeker, hij heeft hierna wel gewoon 2 weken verlof. Dus geniet ervan. Hij zegt, Brian, heb jij gisteren The Gathering van Tomorrowland gezien? Er was een surprise set van Dimitri Vegas, B2B, met Marlon Hofstad. En hebben die nu niet ooit eens samen een track gemaakt? Kan je die niet draaien als ochtendwekker? Ah wel, ik vind dat... Top. We make you move. Oprecht een zeer goed idee, Jill. Dankjewel.

0: Gisteren dus op de gathering van Tomorrowland. Dimitri Vegas, Like Mike en Marlon Hofstad. Maar dan zonder Like Mike, want ik zag dat die er niet kon bij zijn dit jaar. Dat is zeer jammer. Zometeen hier in de ochtend van Top, de one and only Anima. Die zal daar deze week ook wel ergens rondlopen.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burger.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes. Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
6: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Gisteren was er dus al de gathering op Dreamville, de camping van Tomorrowland. En vandaag start het festival dus echt.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: En dat is niet alleen goed nieuws voor de organisatoren. Nee, dat is ook goed nieuws voor buurtbewoners. Enfin, voor de sommigen toch. Want tijdens het festival zitten heel wat hotels in de buurt snel volgeboekt. En daarom verhuren best wel wat mensen uit Boom en de omgeving hun kamers, appartementen of zelfs hun hele villa via Airbnb of Booking.com. En je kunt het je echt zo gek niet bedenken, want de prijzen die schieten omhoog. Ja, sommige locaties kosten zelfs 9 keer meer dan normaal. Ik herhaal, 9 keer meer. Ja. Zo werd een appartement dat normaal iets meer dan €600 kost tijdens de Tomorrowland verhuurd voor meer dan, hou je vast, €5.600. Alsjeblieft. Ik zuig het niet uit mijn duim. Je leest het in het nieuwsblad vandaag met een aantal toch wel opvallende getuigenissen, vind ik zelf. Sommige bewoners vragen gewoon een eerlijke prijs en die vinden het vooral leuk om festivalgangers een veilige en een gezellige plek te geven. Zo is er een vrouw uit Klein Willebroek die vertelt dat ze met de opbrengst haar vakantie kan betalen. Ja, ze slaapt dan zelf op de zetel terwijl haar gasten haar slaapkamer gebruiken en die gasten dan vaak festivalgangers van over de hele wereld zijn. Dus ik vind dat toch een blijk van vertrouwen in de mensheid, man. Dat is echt niet normaal. En dan is er ook nog Pierre uit Rumst. Ik ken hem niet. Hij verhuurt kamers, staat in het nieuwsblad. En hij zorgt goed voor zijn gasten met een ontbijt, met gratis fruit. En zelfs met een taxiservice richting het festival. Ja, volgens hem verloopt alles al jaren zonder problemen. En boeken ook veel mensen echt al maanden op voorhand om die prijs een beetje te drukken. Sinds Tomorrowland 2 weekends duurt, kunnen buurtbewoners zelfs nog meer verdienen. Maar komt er natuurlijk ook wel wat meer werk bij, want ze moeten hun woning dan in orde brengen volgens regels en zo. Want anders riskeren ze hoge boetes. Enfin, zo zie je maar, Tomorrowland is bijzonder goed voor onze federale economie. Het is niet voor niets het grootste culturele exportproduct van ons land.
1: Dit is top.
0: En ik vind dat dat iets is om fier op te zijn.

0: is dus een mooie vrijdag vandaag. Omdat je vandaag weer dubbel in de prijzen kunt vallen. Zo is er opnieuw ons Ik verveel mij alarm. Als je dat alarm hoort loeien vandaag, moet je als de bliksem Ik verveel mij insturen via de Topradio BE-app. Met vandaag kans op tickets voor Saunatopia, Bellewaerde, Snowworld en Jumpsky. Dus het is sowieso de moeite.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Lotto is op zoek naar een tong.
4: Dat heb ik.
5: Affirmatief.
3: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
4: Ja, absoluut.
3: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
6: Een mocha banaan salami smaak.
7: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 10 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
8: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
9: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
8: Ja, ik weet het.
9: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
8: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op Topradio. Ik zag hem ook op tv.

0: Hi, hi. Ze bellen allemaal Tom Rottiers.
1: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè?
2: Dit is... Tom. We make you feel...

0: Het is toch elke keer hetzelfde liedje, hè? Het.
1: Ik verveel mij.
0: Alarm! Nou, ik moet mijn mond nog maar open doen over het ik verveel mij alarm. En er komen al berichten binnen met ik verveel mij. Dus ja, ik merk dat je op hete kolen zit voor dat leuke duo-ticket dat ik elke zomerochtend weer weggeef. Kijk, en as we speak komt er weer een berichtje binnen. Ja, nee. Nog even wachten. Het alarm is nog niet afgegaan. En mocht je net intunen, elke zomerochtend geef ik een leuk duo-ticket weg aan mensen die het ik verveel mij alarm kunnen spotten. Even voor de sport, dat alarm klinkt zo. Ik heb het nu gemanipuleerd, dus nu hoef je nog geen ik verveel mij in te sturen. Maar als je dat straks hoort voorbij komen, dan stuur je als de bliksem ik verveel mij in via de Top Radio BE-app. Bel ik je dan op, dan maak jij kans op een van die vier leuke duo-tickets op ons ik verveel mij-rad. Met vandaag in de mogelijkheden Saunatopia, lekker ontspannen. Bellenwaarde, lekker de ziel uit je lijf schreeuwen. Snowworld, afkoeling, hey, ook leuk. En ten laatste Jump Sky, dat is even lekker de ziel uit je lijf springen. Dat is ook leuk natuurlijk. Dus kijk, als je dat ik verveel mij alarm straks hoort loeien, dan stuur je ik verveel mij door via de Top Radio BE-app. Bel ik je op, dan maak je kans op zo'n duo-ticket. Eerst met Yuza en deze Don't Wanna Go Home.

0: Hallo, Keith Party, kan ik je helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè?
3: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
4: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer.

0: Jonathan Uitstekenen stuurt: goedemorgen Brian, ik ben al sinds 2 uur vannacht onderweg naar Legoland in Duitsland. En dat is toch zalig met Top op de radio. Ja.
1: Ik verveel me.
0: Jonathan, leuk berichtje, maar niet het juiste. Ik was op zoek naar het ik verveel mij bericht. Want het ik verveel mij alarm is gaan loeien. En Silke uit Buggenhout, jij hebt dat gedaan. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Brian.
0: Hey, jij bent onderweg naar je werk. Moet je nog lang vooraleer je vakantie hebt?
2: Ja, klopt inderdaad. Nog een tweetal weken ongeveer.
0: Oh, nog een tweetal weken op de tanden bijten en dan lekker ontspannen. Heb je plannen concreet?
2: Wij gaan voor 2 weken, alleen een 8 dagen naar Turkije.
0: Ja. Oh, tof. En is dat dan zo in een all-in resort of zo? Gewoon met uw gat aan het zwembad liggen, of hoe moet ik het zien?
2: Absoluut. Ja, helemaal.
0: Enige juiste vorm van vakantie, vind ik. Je hebt groot gelijk. Silke, welke tickets zou je graag winnen? Sarnatopia, Bellewaerde, Snowworld of Jumpsky? Wat mag het zijn, mocht je kunnen kiezen?
2: Mocht ik kunnen kiezen, zou je denk ik wel gaan voor Snowworld.
0: Ben je een fervent skier? Of snowboarden?
2: Ik ga toch wel eens graag gaan skiën, ja. Klopt.
0: Niet snowboarden, gewoon echt skiën?
2: Ja, skiën, snowboarden heb ik eigenlijk nog nooit gedaan.
0: Nou, kijk.
2: Dus met skiën ben ik wel vertrouwd.
0: Misschien is het een moment om het te leren bij Snowworld. Die berg is niet zo bijzonder stijl, dus vallen zal wel meevallen. Maar goed.
2: Voilà, kan zeker.
0: Eerst het ticket winnen natuurlijk. Dat is het belangrijkste. Je mag even aangeven of ik een harde of een zachte ruk aan het rad mag geven. Silke, zeg eens.
2: Je mag een hele harde ruk geven aan het rad.
0: Maar de druk op mijn schouders is fenomenaal. Een zeer harde ruk. Daar gaan we. 3 en 2. En 1. Ja. Kijk eens aan. Dat was, al zeg ik het zelf, een flinke draai. En dan waar stuur ik je? Silke?
2: Ja?
0: Hoe zit het met je skipak?
2: Heel goed.
0: Super, want ik stuur je naar Snowworld. Wat een toeval. Ah, leuk. Ik ben heel blij. Het was lang geleden dat ik nog eens iemand had die echt zijn favoriet wint. Dus ik ben heel blij dat ik je naar Snowworld kan sturen, Silke. Wie neem je mee?
2: Super. Mijn vriend, uiteraard.
0: Ja, kijk, dat is groot gelijk. Geniet ervan en fijne werkdag. Doei, goed weekend.
2: Dankjewel, bye-bye.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg? Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: 8 uur. Niels heeft de top headlines voor jou. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een eenmalige maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Politiek journaliste Fleur Mees.
2: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
1: Bevoegd minister Van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw op controle laten komen om te zien of ze weer aan het werk kunnen. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
3: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
1: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En er loopt een onderzoek naar een medewerker van Trump, dat meldde Amerikaanse media. De man zou bijna 90.000 euro hebben verdiend door te gokken op welke woorden de president zou gebruiken in zijn toespraak. Klein detail, hij bediende zelf de autocue van Trump, waar de speeches op geprojecteerd worden, zodat Trump ze kan aflezen. De man wist dus wat Trump zou zeggen. De regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte uiteindelijk toch en nu dus een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
4: Dit is Top! Brian Loefrimo.
0: Vandaag start dus Tomorrowland voor echt en straks bel ik met iemand die daar het weekend van zijn leven gaat hebben. Eerst

0: Jennifer Lopez, David Guetta en Save Me Tonight. Ja, die laatste die zal je daar waarschijnlijk ook wel zien rondlopen in de schorre in Boom.
1: De ochtend van Top.
0: Want straks opent Tomorrowland officieel. Gisteren was er natuurlijk al The Gathering op Dreamville, de officiële camping van het festival. Vandaag gaat de festivalweide het zelf open. Enfin, de Holy Grounds, zo heet dat dan. Wij sturen er iemand naartoe. Weet je nog, de winnaar van onze Top DJ Battle een aantal maanden geleden klonk toen zo.
2: Wie wint de Top DJ Battle 2026? En draait deze zomer op de stage van EFI op Tomorrowland. De winnaar is...
3: Seb Santé.
2: Seb Santé, proficiat.
4: Let's go!
0: Ja, Seb Santé, hij was ontzettend gelukkig met die titel natuurlijk. Wat zou je zelf zijn? Hij mag morgen... de EFI stage openen op Tomorrowland. En zometeen ga ik hem eens even opbellen om te kijken...

Spinner en Groovejet in de ochtend van Top. Zometeen in de show. Sef Santé, hij won een paar maanden geleden onze Top DJ Battle. En daarom sturen we hem morgen richting Tomorrowland. En even checken of hij daar klaar voor is. Zometeen na The Second Voice.

0: Mocht je naar Tomorrowland gaan dit jaar, dan denk ik dat je deze daar ook wel ergens zult horen opduiken. The Second Voice en Let Me Be. Want laat ons eerlijk zijn, wat een dikke schijf is dat zeg.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, niet alleen Second Voice zal je daar tegen het lijf kunnen lopen op een of andere manier. Ook onze Sef Santé. Sef, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij klinkt nog niet zo heel lang wakker.
2: Ik heb voor dit gesprek mijn wekker misschien gezet.
0: Ja, dat dacht ik. Dat is het leven van een DJ. Ben je een nachtraaf normaal gezien?
2: Dat kan jou vaak wel eigenlijk.
0: Ja, dat snap ik. Helemaal geen probleem. Morgen jouw openingsset op de V-Session Stage, want jij bent natuurlijk de winnaar van onze top DJ battle. Vertel, ben je er een beetje klaar voor? Wat mogen we verwachten?
2: Ik ga subiet mijn set nog wat afwerken, maar voor de rest ben ik er wel helemaal klaar voor. Ik ga melodic house, deep house, een beetje retro meenemen. Ik heb er echt veel zin in.
0: Alright, Sef Santé op zijn best eigenlijk, zoiets.
2: Ja, exact. Echt helemaal mijn genre, helemaal mijn ding doen.
0: Ah, leuk.
2: Dus dat komt goed.
0: Ja, ik ga er natuurlijk ook bij zijn. Ik kijk er ontzettend naar uit, naar die set van jou, Sef, dat sowieso. Als je daar mag draaien, dan mag je mensen meenemen. Wie neem je zoal mee? Ben ik wel benieuwd naar?
2: Ik ga mijn beste vriend mee pakken en die doen meestal ook de clipjes. Dus dat is ook altijd leuk als ik wat content heb. En mijn mama en mijn meter gaan ook mee, omdat dat echt... echte grote Day One supporters zijn, dus dat leek me tof om die ook eens mee te pakken.
0: Auw lief, punten pakken, hey, ze dat eigenlijk. Nee, goed, oh, super tof. Ja, je hebt, als ik me niet vergis, het is niet enkel zaterdag dat jij gaat draaien voor Tomorrowland, toch?
2: Nee, klopt. Maandag mag ik weer op de Brussels Airport Stage draaien. Die hebben daar zo een stage voor de mensen die bijvoorbeeld een weekend ticket hadden en dan terug naar het buitenland gingen. Om die dan nog een laatste keer het festival uit te zwaaien, zeg maar.
0: Eigenlijk ben jij zo'n beetje het laatste Tomorrowland-contact maandag voor al die mensen die de vlieger opstappen.
2: Ja, een beetje wel.
0: Eigenlijk wel. Hè? Eigenlijk de portier van Tomorrowland. Ja, dat is ongelooflijk.
2: Zo kan je het wel noemen, ja.
0: Ja, voilà. Sef Santé, merci. We zien elkaar morgen en ik ga je sowieso heel veel succes wensen. Dat ongetwijfeld.
2: Dankjewel.
0: Goed.
2: Tot morgen.
0: Salut, hè, vriend.
2: Ciao.
0: Morgen dus Sef Santé op die V-Session Stage in Tomorrowland. Als je erbij bent, laat even weten.

0: zometeen weer het weerbericht van het KMAI. Eerst één plek waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval liever op de E17 richting Sint-Niklaas, tussen Waasmünster en Sint-Niklaas Centrum, verlies je 10 minuten. Sta ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Dit is Top.
4: Your summer beat.

0: Route 94 en Jess Glynn hoorde je bij Top en My Love. En dan is het nu tijd voor wat voor mij toch het plezantste momentje van de week is. Ja.
1: Het weerbericht van het KMAI.
0: Het weerbericht van het KMAI. Ja, bij Top doen we dingen altijd graag een klein beetje anders dan anders. Daarom op vrijdag het weekend het weerbericht voor het weekend liever. Maar dan, ja, op een andere manier. Niet door het KMI, wel door het KMAI. En daarbij zijn vooral die laatste twee letters heel belangrijk. AI, AI, ja, ik denk dat je het wel snapt. Daarom trekken we elke week naar een bepaalde locatie. Daar zit een weerman of weervrouw van het KMAI klaar om voor jou het weerbericht van het komende weekend op te, ja, zeggen, zingen, noem het zoals je het wilt. Vandaag twee mogelijkheden. Ofwel blijven we lekker dicht bij huis voor Kees en zijn Amsterdamse mannenkoor. En dan hoor ik je denken, ja, maar Brian, hoe klinkt dat wel zo? Ja, voilà. Taram, taram, taram. Als je in die sfeer een weekend weerbericht wilt horen, dan kies je voor Kees uit Amsterdam. Ofwel gaan we richting Spanje. En dat voor Conchita en haar flamingo's. Het is maar een idee natuurlijk. En wat jij wilt. Kom maar door via de Topradio BE-app. Welke weerman of welke weervrouw van het KMAI wil jij zo meteen horen? Kees uit Amsterdam of Conchita uit Spanje. Kom maar door.

0: 5 stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
2: Goh, ik weet niet, ik twijfel nog.
1: Wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
2: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
3: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
4: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
3: Minder varen dan dat je peest aan alle dagen open.
5: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
6: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
7: Kom jij anders mannetje bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
8: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo.

0: Ja, de kans dat jij dit weekend je gezicht ook niet meer gaat voelen is bijzonder groot, want we staan voor het weekend dat de start van de Gentse feesten en Tomorrowland met zich meebrengt. Maar wat voor weekend wordt dat?
1: Ja. Het weerbericht van het KMAI.
0: Dat ontdek je in het weerbericht van het KMAI. Je weet het, bij het op doen we dingen graag een klein beetje anders dan de rest. Normaal gezien krijg je een mooi weerbericht op vrijdag. Wij doen dat niet. Wij doen het weerbericht van het KMAI. Ja, niet van het KMI. Los daarvan is de info die we geven natuurlijk wel gewoon correct. Alleen passen we een beetje de stijl aan. Jij mocht kiezen van wie je het weerbericht te horen kreeg. Was dat van Kees en zijn Amsterdamse mannenkoor uit, ja, Nederland natuurlijk. Of voor Conchita en haar flamengo-danser. Ik ben zeer benieuwd. Ik neem er de Topradio BE-app even bij. En ik zie eigenlijk best wat verschillende stemmen. Alleen was er vooral Maarten die zegt: ik vertrek vanavond naar Barcelona met mijn vrienden. Dus de Spaanse versie zou leuk zijn. Kijk, gaan we doen. Daarom trekken we naar Spanje. Olé, jawel. De zaterdag.

0: Die is dus veel zon, af en toe een wolkje en vooral vrij normaal temperaturen. We gaan dus met z'n allen niet wegsmelten komend weekend. En dat is goed nieuws.
1: Hey, ik ben Lost Frequencies. We make you move.

Zometeen naar de top headlines van 9 duiken we samen weer de Summerbeat 1000 in voor een gloednieuwe Summerbeat Battle. En mag ik tickets weggeven voor een festival? Jazeker. Eerst nog Naughty Boy en Beyoncé. Dit is Running bij Top.

0: Dit is Top.
1: Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran na de Top Headlines. Het is 9 uur. Niels, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het wordt vandaag een drukke dag op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie. De kans op files is dus bijzonder groot. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting het zuiden, naar Frankrijk, Italië en Zwitserland, maar ook richting Duitsland en Oostenrijk. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
3: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
2: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die rook is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK gespeeld in New York. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op zijn Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte hem uiteindelijk wel en dus nu een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Eén plek waar je 10 minuten verliest is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum ben je dus 10 minuten kwijt. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies daar niet meer dan die 10 minuten.
0: Dit is Top. Brian Loufrimo.
1: De laatste werkdag van de week in gang trappen. Hoe doe je dat beter dan met een duo-ticket voor een festival in je broekzak? Nog voor 10 uur geef ik er eentje.

0: is de nummer 14 in de Top Hit 40. Free Your Mind van Prospa en Clooney. Summerbeat Battle. Ja, zeer benieuwd of die daar straks ook nog gaat staan bij Bart-Jan in een nieuwe Top Hit 40. Hey, elke ochtend duiken wij samen in de Summerbeat 1000 met een gloednieuwe Summerbeat Battle. En het idee is eigenlijk vrij simpel. Ik zet twee tracks uit de lijst tegen elkaar. Is het aan jou om te kiezen welke je graag hoort van die twee. Degene met de meeste stemmen, die wint. Simpel, toch? We staan voor de deur van een verlengd weekend met dinsdag onze nationale feestdag. Dat is een weekend waar ik trouwens zelf ook van kan genieten, ben ik blij om. En daarom heb ik twee vakantiebestemmingen gekozen. Enfin, twee, ze liggen wel echt heel dicht bij elkaar. Niet naar Amsterdam.
1: 648.
2: Hola, supermercado de la bancos por aquí.
0: Richting Spanje.
3: Get Spanish. Get Spanish.
0: Met de jeugd van tegenwoordig. Ja, dit is keuze 1, uiteraard. Keuze 2 is misschien net iets leuker.
1: 69.
0: Ja, dan nemen we een pilletje in Ibiza. Een dafalgan, wel te verstaan. Ja, Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza is dan keuze 2. Welke van de twee hoor je graag? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Degene met de meeste stemmen die wint en wint dus onze Summerbeat Battle. Dit is DJ-licious en Voices.
4: I hear him when I wake up in the morning. I hear him when I go to bed. There's always more than one side to the story.

0: Ricardo.
1: Ofwel kies je voor deze keuze 1, de jeugd van tegenwoordig. En Get Spanish.
2: 69.
1: Ofwel kies je voor deze als keuze 2, Mike Posner en I Took a Pill in Ibiza. Wat het ook wordt, we gaan sowieso naar een plezante zomerse bestemming. Geef jouw keuze maar door via de Topradio BE-app.
3: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op Topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: En dan is het aan jou.
1: Summerbeat Battle.
0: Jij mocht kiezen uit twee mogelijkheden in een gloednieuwe Summerbeat Battle. Twee tracks uit de lijst die ik tegen elkaar gezet heb. Met als keuze 1 de jeugd van tegenwoordig en Get Spanish. En als keuze 2 Mike Posner uit Tocopil in Ibiza. Twee tracks die wel wat te maken hebben met een zonnige vakantiebestemming. En dat is altijd plezant, want we zitten natuurlijk met een verlengd weekend in het vooruitzicht. Hopelijk kan jij daar ook van genieten. Ik heb de stemmen geteld en ik moet zeggen, het was redelijk duidelijk hoor. Ja, we gaan met z'n allen richting Ibiza.

0: straks in de ochtend van Top maak je kans op een duo-ticket voor een zeer fijn festival. Niet alleen een zeer fijn festival, ook een zeer uniek. Jazeker. Zometeen doe ik het uit de doeken. Hier bij Top. Eerst nog Gordo en Reinier Zonneveld.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Lotto is op zoek naar een tong.
4: Dat heb ik.
6: Affirmatief.
5: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
6: Absoluut.
5: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Oh, mocha banan salami smaak.
7: C'est si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 10 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.

0: En misschien ben jij ook wel al bezig aan die laatste werkdag van de week. Dan ben je ongetwijfeld zeer lekker bezig.
1: Kom aan.
0: Nog even doorknallen en dat verlengde weekend lacht je toe. Enfin, ik hoop dat je kan genieten van een verlengd weekend. Als je maandag de brug maakt.
2: Dit is top. Your
0: summer beat. Als je een fan bent van oldschool vinylplaten, dan kijk je misschien ook wel uit naar het weekend van 1 en 2 augustus. Want dan kan je in Bonheide naar 12 Inch Lovers. Daar wordt alles voor wat je hoort uitsluitend op vinyl gedraaid. Dus dat is best uniek. En ik stuur jou daar misschien wel naartoe, want ik heb twee duo-tickets liggen voor die zaterdag, die 1e augustus. Augustus. Het enige wat jij moet doen om kans te maken op zo'n duo-ticket is een antwoord geven op de volgende vraag. Wat is de DJ-naam van oprichter Dimitri Seelen? Ik herhaal, wat is de DJ-naam van oprichter Dimitri Seelen? Het is absoluut geen moeilijke vraag, hoor. Echt niet. Weet jij het antwoord? Stuur het maar door in de Top Radio BE-app. Dan win jij misschien wel zo'n duo-ticket voor 12 Inch Lovers in Bonheide op zaterdag 1 augustus.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
6: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
9: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
10: Famiflora.
9: Je moest groen en de pannen.
8: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
11: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
12: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
13: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Even Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
14: Tickets. Highlightfestival.com.

0: paradise with you. Ik heb weer wat te geven.
1: Dit is top.
0: Twee duo-tickets voor 12-inch Lovers op zaterdag 1 augustus in Bonheiden. Het enige wat je moest doen om het kans te maken op zo'n duo-ticket was antwoord geven op de vraag: wat is de DJ-naam van oprichter Dimitri Seelen? En ja, heel wat mensen hebben gereageerd, zoals ook Ilse uit Sint-Katelijne-Waver. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vertel eens, wat is de DJ-naam van de man?
2: DJ Seelen.
0: En je bent daar zeker van, of niet?
2: Ja, 100%.
0: Waarom ben je daar 100% zeker van?
2: Omdat ik hem eigenlijk ken van vroeger in het uitgaan in de loge.
0: Kijk, je geheugen laat je niet in de steek. Want ja, natuurlijk is dat kei. Ja, sowieso, dat duo-ticket komt jouw kant uit. Je had al een ticket, zei je daarnet, Ilse?
2: Ja, dat klopt, maar ik kan er altijd wel mijn broer of mijn schoonzus een pleziertje mee doen.
0: Nou wel, kijk, voilà. Een van die twee tickets, één van die twee duo-tickets komt sowieso jouw richting uit. En de andere is voor Gwen. Had ook het juist in de Top Radio BE-app. Ilse, mercikes en geniet alvast van het weekend, goed?
2: Oké, super, dankjewel.

Straks om 1 uur is er een gloednieuwe top hit 40 met Bart-Jan de Prater. En na 10 uur mag Bram al een van mijn favorieten uit die top hit 40 draaien. Kamerad en Be Mine hoor je straks.

0: Dit is Top.
1: Het is 10 uur, het is tijd voor de Top Headlines. En die krijg je nu van Niels. Dag Niels, goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Het wordt een zwart weekend op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie en dat betekent dus files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting Italië en Zwitserland en natuurlijk ook richting het zuiden. Jan Kreten.
3: In Frankrijk zijn dat de grote assen richting de Middellandse Zee. Dat land is de kust, Normandië, de Alpen. Wij zouden toch adviseren om zaterdag te vermijden. Dat wordt echt de zwaarste verkeersdag. Zondag gaat meestal de beste reisdag zijn van het weekend. Gebruik apps zoals Waze om te zien hoe het op je route gaat zijn. Hè.
2: Ook richting Oostenrijk en Duitsland zal het aanschuiven zijn. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK voetbal gespeeld in New York. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: Op dit moment 2 vertragingen van een kwartier of langer. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent verlies je tijd vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost aanschuiven, 20 minuten extra. En op de E40 een kwartier vanaf Nieuwpoort tot Gistel. Mocht je op een andere plaats wat aanschuiven zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
0: Dit is Top! Bram van Hee.
1: Bij gebrek aan blauwe lucht vandaag. I'm Blue van Eiffel 65. Ik draai hem zo meteen voor jou. Eerst een andere tint blauw. Dit is Jonas Blue.
0: Top!
1: Edge of Desire.
0: Yourself.

0: Ik ben er zeker van dat je het ook dacht deze ochtend, want het is inderdaad een beetje wennen. Vandaag staat de airco buiten is aan in plaats van binnen. Graadje of 10 frisser vergeleken met gisteren. Maar dat zullen de people of tomorrow, misschien ben jij ook wel zo iemand, niet erg vinden. Hè? Weekend 1 van Tomorrowland staat voor de deur. Zolang er maar geen poncho's moeten worden uitgedeeld op het festival. Maar voorlopig geen grote regens voorspeld. Dus dat is meteen ook het goede nieuws. Wat je weekendplannen ook zijn, is dat weekend 1 van Tomorrowland knallen. Gentse feesten bezoeken. Of gewoon lekker thuis chillen. Of misschien nog iets helemaal anders. Zet het gewoon in met Top, zo ben je meteen in de goede stemming.
1: Dit is Top. Top!
0: Zometeen Eiffel 65, I'm Blue Dabadie, na deze van Kamerad.

Ik word er blij van op een vrijdag. Eiffel 65 aan Blue Dabadi Dabada. Vandaag trouwens de allerlaatste dag om je mening te geven over de nieuwe single van YouGuil samen met David Guetta. Ja, die heeft de voorbije week een niet al te best rapport opgebouwd. Wordt die vandaag door jou gedelibereerd, om het in schooltermen te blijven zeggen? Beetje vreemd om daarin te spreken tijdens de vakantie. Maar goed, dat is wel wat er zo meteen gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd, want jij kan nog voor een allerlaatste keer in de voormiddag je mening kwijt over die track. En dan deze namiddag zal Bart-Jan finaal zeggen of die de topplaylist zal halen. Dus zometeen opnieuw hit of shit. Neem de Top Radio B-app er alvast bij, want je gaat je mening mogen geven over de nieuwe van YouGuil. Eerst nog Pink.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

zie op de line-up Steve Angello en Sebastian Ingrosso staan. De line-up van Tomorrowland, maar geen spoor van Axwell. Die heeft andere plannen blijkbaar dit weekend. Dus ook geen Swedish House Mafia op de affiche van Tomorrowland. Maar dat is geen probleem voor ons. We gaan daar wel verandering in brengen. Ik draai ze zo meteen nog eens met Wait So Long. Eerst Robin S. Dit is Show Me

0: wachten heeft bijna lang genoeg geduurd. Ik heb het gisteren al gezegd. Hè. Er komt nieuwe muziek aan van Swedish House Mafia eind deze maand. De opvolger dan van Wait So Long. 2 jaar na datum. Dat wordt wel eens tijd, toch? Het gaat langzaam op de volgende plaatsen. Ik heb 2 plekken waar je meer tijd verliest dan een kwartier. We gaan het bij eentje houden. Ja, ik heb hier net de recente info binnen. Het is er maar eentje. Op de E19 een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, goed nieuws, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: hebben een nieuwe track uit. De titel is Shine.
1: Hit of shit?
0: Ja, die zou moeten schitteren met zo'n titel. Shine, al lijkt de glans voorlopig een beetje verdwenen. De barometer, afgaande op de berichtjes die ik kreeg over die nieuwe, staat niet zo positief voorlopig. Maar laat je daardoor vooral niet beïnvloeden. Hè. Zeg gewoon wat je denkt, wat je voelt bij die track. Ik ga hem nog één keer volledig laten horen. Wil jij er meer van? Wil je het op repeat zetten? Dan stuur je hit in. Dan gaan we hem ook vast in de playlist toppen van top. Als je het liever bij die ene keer en daarna nooit meer houdt, dan stuur je shit in. Dus hit of shit voor de gloednieuwe van David Guetta en Hugo. Dit is Shine. Stuur nu in via de Top Radio B-app.

goede congéplaat, stuurt Silvano in via een bericht. Oké, dat is dus een hit voor hem. Maar wat vind jij hit of shit voor die nieuwe van Jungle en David Guetta? Top. Maar dit is ook een goede congéplaat hoor. Henri Pierre, Sola.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog zolden ook.
7: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu? Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
1: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be. Sleep
8: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
9: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
10: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.

0: We leven in tijden waarin iedereen over alles en iedereen een mening heeft. Dus dan heb jij sowieso ook een mening over dit nieuwe liedje. Oh ja, wel hoor. David Guetta en Jugal & Shine. Vind je het de goede of niet?
1: Hit of shit.
0: Met andere woorden, hit of shit. En eerlijk gezegd, nu zijn de fans van Hit in de minderheid. Ook vandaag Zion uit Mol. Hit, die blijft bij zijn mening. Valerie en Freya hebben ook Hit ingestuurd. Maar de meeste luisteraars ook vandaag, die gaan voor shit. Bert uit Nieuwerkerken bijvoorbeeld, die zit in dat andere kamp. Shit heeft hij ingestuurd, net zoals Lisbeth. En ik zag ook binnenkomen, het is perfecte achtergrondmuziek. En dat is niet per se een compliment. Dus die gaat ook voor shit. Ik voel hem een beetje aankomen deze week. Het ziet er niet zo goed uit voor Shine van Jugal en David Guetta. Maar hij krijgt toch één kans. Zometeen in de Top Hit 40 gaat Bart-Jan hem nog één keer, voor de allerlaatste keer misschien wel, laten horen. Dat heb jij dan in handen. Dus als er dan nog overtuigend veel hit binnenkomt, dan ga je hem in de Top Playlist horen de komende week. Is dat niet het geval, dan gaan we hem gewoon deleten en dan hoor je hem nooit meer terug. Ander en beter zeggen we dan, toch?

Bob Sinclair is echt een man van de zomer. Dat zie je gewoon aan hoe hij eruit ziet. En elke zomer lanceert hij ook één nieuwe single. En de single van deze zomer, dat is die I Can't Wait met Kaiza, net gehoord bij Top. Op weg naar de Top Headlines, die van 11 uur, die krijg je naar Christina. Dat is lang geleden. Ik ga je zelfs meer zeggen, het is van 2022 geleden dat die nog nieuwe muziek heeft gereleased. Yeah. Maar dit is nog van veel langer geleden. Dirty van Christina Aguilera. If you ain't dirty, you ain't

0: Network.
1: Mannekes.
2: Pompi.
1: Vandaag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
6: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
7: Dit is Top!
8: 11 uur de topheadlines krijg je nu van Niels. Dag Niels, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens heeft misbruikt, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
10: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers. Maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan. Dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
9: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. De helikopter die in april vorig jaar in de Hudsonrivier in New York crashte, is vermoedelijk gebotst met ganzen. Dat blijkt uit een verslag van de Amerikaanse Transportveiligheidsdienst. Bij die crash kwamen 6 mensen om het leven, onder wie ook de topman van het Duitse elektronica-bedrijf Siemens. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
8: Op dit moment 1 vertraging van een kwartier of langer. Die vind je op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West is het aanschuiven. Een kwartier of tijd verlies je daar, dus mocht je ergens anders aanschuiven, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
7: Dit is Top. Bram van Hee.
8: Joel Corry mag nog 1 keer als toptune van deze week optreden. Dat gaat zo meteen gebeuren met Whisper. Eerst Edward Meyer. Top.

I Can Hear You Whisper. Die heeft goede oren blijkbaar. Er komt een muzikale wissel van de wacht aan, want over enkele uren is er een nieuwe toptune voor komende week. Dus Joe Coy gaat die titel moeten afgeven. Gaat er iemand anders lopen met de titel? Wie? Dat hoor je later vandaag in de Top Hit 40 bij Bart-Jan. Deze namiddag hier bij Top. Zeg, ik heb zometeen een dilemma waar je elke vliegvakantie mee te maken hebt. Ja, volgens mij ga je er een stevige mening over hebben. Ga je er sowieso iets over willen zeggen. Het komt er zo meteen aan. Eerst nog With Your Love van Illenium en deze van Ed Sheeran, Bad Habits.

Geef toe, die festivalsound, dat klinkt ook niet slecht zonder vuurwerk. Het is iets waar we zullen aan moeten wennen, denk ik dan. With Your Love van Illenium bij Top. Zeg, stel, we gaan samen op vakantie en we nemen het vliegtuig. Waar zou jij dan het liefste zitten tijdens de vlucht? Denk daar eens over na. Daily Dilemma. Ga jij vol overtuiging voor een seat, een plaats aan het venster? Tijdens de vlucht zo lekker naar de wolken staren, je hoofd tegen de muur. En vooral niemand die je stoort, lijkt mij wel handig. Of kies je altijd voor het gangpad in het vliegtuig? Heb je extra benenruimte, kan je heel snel naar het toilet, stoor je ook niemand. En kan je ook als eerste recht staan als het vliegtuig de grond raakt. Tot irritatie waarschijnlijk van de andere passagiers. Maar goed, waar zit jij het liefst in het vliegtuig? Aan het venster of aan het gangpad? Dat is het dilemma, het vakantiedilemma voor vandaag. Laat eens weten waar jij het liefste zit als jij een vliegtuig ziet, boekt. Of als je zelf mag kiezen, als je met vrienden op reis bent of zo. En je mag kiezen waar je zit, welke plaats neem jij? Laat het eens weten via de Top Radio B-app. Dus het gangpad of het venster. Wat is je voorkeur seat? Top Radio B-app staat nu open. DJ Licious krijg je nu, Forever Young.

0: zei de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie viske.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
2: De Vos Lemmes.
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote badeend.
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: in september is.
1: Oh, oh, oh, oh, oh. Even dit hier doen. Hè. Ja, voilà. Daily Dilemma. Het gangpad of aan het venster zitten, dat is het Daily Dilemma in het vliegtuig. Daar hebben we het vandaag over. Ik heb wat berichtjes binnengekregen, onder andere van luisteraar Michael. Het gangpad sowieso, want dan zie je de stewardess veel beter. Oké, Michael, ik noteer. Matthias heeft ook een bericht ingestuurd. Het gangpad, kan ik mijn benen beter strekken? Silvano, de plaats maakt mij niet echt uit. Ik kijk vooral naar de mensen die naast mij zitten. Als dat geen fijne mensen zitten, dan ga ik me ergens anders zetten. Rob uit Schoten heeft ook een bericht gestuurd. Ik zou het liefst zitten op een plaats met extra beenruimte, omdat ik bijna 2 meter ben. En dat is echt niet gemakkelijk om dan in die economy seat te zitten. Ja, dat snap ik wel. Een mens moet af en toe zijn benen kunnen strekken. Hè. Filip uit Mol heeft ook een bericht gestuurd. Ik kies voor het venster, want ik moet alles op hoogte gezien hebben. Dat boeit mij echt. En Peggy zit ook in dat team. Het venster, zo zie ik het vertrekken en de aankomst vanuit de hoogte. Ja, dat is tof om te zien en super boeiend inderdaad. Arne heeft mij ook een bericht gestuurd.
0: In september is het de eerste keer dat ik in mijn leven ga vliegen. Mijn vriendin die regelt dat allemaal. Tussen ons twee hebben wij gewoon uitgemaakt. Ik mag aan het venster zitten als we vertrekken, dus als we naar Spanje vliegen. En zij mag aan de raam zitten als we terugkomen.
1: Dan heb jij sowieso ook een mening over waar je het liefste zit, Arne. Laat mij die zeker weten na jouw vakantie. Ik ben weer goed. En sowieso een goede reis naar Spanje en een goede eerste vlucht dan. Panic at the

0: Ook deze Cry Just A Little is terug in een nieuwe versie. Just Stay bij Top. En dan eens kijken waar de files staan op dit moment. Het is aanschuiven op de volgende plaatsen. Op de E313 vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Je verliest daar 20 minuten. Dan ook op de E17 aanschuiven. Een kwartier tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. En op de A12 is een ongeval gebeurd. Je verliest er een kwartier tussen Stroombeek-Bever en Wolvertem. Mocht je op een andere plek aan het aanschuiven zijn, dan heb ik beter nieuws, want dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Ondanks zijn wereldsucces, het wereldsucces van Lost Frequencies, woont hij nog altijd in België. Ja, niet elke grote DJ van zijn kaliber, woont nog in zijn thuisland, maar Lost Frequencies dus wel. En hij beseft heel goed, heeft hij ooit gezegd in een interview, dat anonimiteit tussen aanhalingstekens ook een vorm van luxe is. Het is gewoon heel fijn om boodschappen te kunnen doen of om op restaurant te gaan zonder dat je wordt aangesproken en dat er mensen naar jouw tafeltje komen om een selfie te vragen. Nu, hij heeft dat een paar jaar geleden gezegd. Ik denk dat dat vandaag de dag wel veranderd is. Want mocht hij vandaag in Brussel ergens aan een tafeltje zitten op een restaurant, dan denk ik wel dat hij herkend zou worden. Ja, je kent toch Lost Frequencies ook? Of zou je hem niet herkennen mocht je hem tegenkomen in de supermarkt? Ik anders wel. Coldplay zo meteen met Beat.

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send dus een mailtje, niet?
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt Jong Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
9: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
6: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
11: Zij, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
12: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
13: Famie Flora.
12: In Moeskroen en de pannen.
11: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
14: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
15: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
14: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sun wie, hè?
14: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat, hè.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.
17: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
18: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
19: Tickets. Highlightfestival.com.

0: Morgen is het D-Day voor de winnaar van de top DJ Battle. DJ Sef Santé is dat. Die heeft de battle gewonnen en mag dus draaien op Tomorrowland. Hij mag dat afvinken op zijn DJ bucketlist. En dat is een droom die uitkomt voor hem, dat begrijp ik heel goed. Morgen opent hij de stage van Yves V. De V-Sessions stage is dat. Ook wel bekend als de Rise stage op het festival Tomorrowland. Sef Santé gaat als eerste het festival daar openen. Zij is de eerste DJ in de line-up. Dus als de eerste bezoekers aankomen, dan gaat hij die voor zich zien. Op zich is dat altijd een spannend moment, want je moet ze direct meekrijgen. Dus als jij morgen ook als eerste tijdens de middaguren, dus rond 12 uur al aankomt op Tomorrowland. Het eerste wat jij doet, dat is de stage van Yves V bezoeken. De Rise stage is dat, V-Session stage. En dan ga je gewoon meedansen op de set van Sef Santé. Je gaat hem aanmoedigen en spandoeken mag je ook gerust meebrengen als je het aan mij vraagt. Hij gaat er trouwens niet alleen zijn, hoorde ik deze ochtend, van Brian heeft hem even opgebeld.
1: Ik ga mijn beste vriend mee pakken en die doen meestal ook de clipjes. Dus dat is ook altijd leuk als ik wat content heb. En mijn mama en mijn meter gaan ook mee, omdat dat echt mijn echte grote day one supporters zijn. Dus dat lijkt me tof om die ook eens mee te pakken.
0: Als je dus niet kan bij zijn, er komen clipjes. Je hebt het gehoord, hè. Er gaat de videoploeg mee zijn. Maar wij van Top gaan ook wat dingen in beeld brengen, hoor. Dus no worries, je kan het volgen via onze site en via onze socials morgen. En de mental support van de mama is er uiteraard ook bij. Dus dat kan niet anders dan goed aflopen daar morgen op Tomorrowland. Zometeen trouwens een tipje voor in zijn setlist.

Na elk festivalweekend op Tomorrowland wordt er dan zo een lijstje gepubliceerd met de meest gespeelde tracks in de sets van de grote DJ's. En volgens mij gaat dit er ook in opduiken. Afspraak volgende week, mocht dat zo zijn. Shinjuku klinkt Japans en dat is het ook, want het is een stad in Japan. Het is de nieuwe track van Frankie Lizardo bij Top. En dit is Jason Derulo, Riding Solo.

0: Hallo.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Top.
3: Er wordt drukte aan de kust verwacht. Niels weet meer in de top headlines. Dag Niels, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
5: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, geven mensen die de brug maken. Ja, dat is zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
4: En dan zijn er natuurlijk ook nog de last minute beslissers. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens misbruikt heeft, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
6: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers, maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan, dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. Je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
4: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. En over iets minder dan 4 uur start in Gent de 183ste editie van de Gentse Feesten. Voor wie nu uit de lucht komt vallen, dat is een 10-daags feest in de Gentse binnenstad. Met dit jaar bijna 3500 activiteiten op het programma. Om 4 uur is er het openingsfeest, met verschillende stoeten die vertrekken in de Gentse wijken en samenkomen in het centrum. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
3: Zou het nog nodig zijn om uit te leggen wat de Gentse feesten zijn? Ik denk het niet, het loopt daar vol met Limburgers, Antwerpenaren en heel veel Nederlanders. Maar goed, goed Niels dat je dat toch even hebt gedaan. Het gaat langzaam op de volgende plaatsen. E313 vanaf Herentals West tot Wommelgem een half uur. Op de E313 20 minuten door een ongeval vanaf Geel West tot Ham. Ook aanschuiven op de E17. Je verliest er een kwartier tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 ook vertragen een kwartier vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen Noord.
2: Dit is Top! Bram van Hee.
3: Een hele dikke retro arena klassieker van Energy 52. Café Del Mar draai ik zo meteen. Eerst nog Dua Lipa en Fever. Top.

Dit is wat David Guetta helemaal jong houdt. Ja, hij is 50 tegenwoordig, hè. En Jaden Boysen is zo'n jonge gast waarmee hij nog bijna wekelijks achter de decks staat te springen. Check zijn Instagram maar eens. Upside down. Upside down.

0: Dit klinkt goed. Maar het zou nog beter klinken mocht ik hem beluisteren met noise cancelling. In een draadloze hoofdtelefoon. En ik begin erover omdat we er al de hele week elke namiddag eentje weggeven. Bij Bart-Jan gebeurt dat.
1: Dit is top.
0: En deze namiddag is dat niet anders, want ook in de Top Hit 40 maak je kans op een nieuwe, of misschien is het wel je allereerste draadloze hoofdtelefoon. Het is er eentje van de vrienden van JBL. Samen met hen geven we die dus weg. Perfect voor onderweg die dingen, of voor op vakantie, of tijdens het sporten, of gewoon om jezelf even af te sluiten. Dat kan ook wel deugd doen met die noise cancelling functie. Zometeen vanaf 1 uur is er de Top Hit 40 en dan wordt het spel opnieuw gespeeld. Dus Bart-Jan geeft je opnieuw.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
2: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcohol.

Dit zijn echte WK-vibes. We Are One van Pitbull en Jennifer Lopez. Ondertussen weten we trouwens ook, het is bevestigd, hè, dat de rust op de finale of tijdens de finale van zondag op het WK-voetbal minstens 25 minuten gaat duren. Het zal wel een half uur zijn, hè. Dubbel zo lang eigenlijk dan gewoonlijk, want dat is normaal een kwartier rust. FIFA overtreedt daarmee haar eigen regels. Maar wat vinden de spelers daar nu eigenlijk van? Die hebben we niet gehoord, hè. Die spreken zich daar voorlopig ook niet over uit. Maar dat gaat wel komen later, ongetwijfeld. Ze wilden er echt zo'n Amerikaanse show van maken in de stijl van de Super Bowl. Shakira en heel veel andere artiesten gaan optreden. Maar moet dat dan? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ondertussen is het ook al duidelijk dat die andere break, die hydratatiebreaks, dus twee keer per wedstrijd, ook heel veel geld in het laadje hebben opgebracht voor de tv-zenders. Dus ja, er wordt nu al gezegd dat dat ook een blijver zal zijn in het voetbal. En zo heeft dat WK in Amerika toch wel wat dingen opgeschud en veranderd in het wereldwijde voetbal. Ja. Daar kunnen we niet omheen, hè. Dit zijn Lilywood en The Prick en Prayer in C bij Top. Ja.

0: Is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
0: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
0: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
0: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
2: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
0: Weten we.
3: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

Vrijdagmiddag, ruim 1:30. Je hebt de tijd goed in de gaten en gelijk heb je, want het weekend komt eraan. Stop your summer beat. Nog even doorperen op het werk. Hè. Geen idee of je plannen hebt dit weekend. Niet iedereen heeft natuurlijk tickets voor Tomorrowland kunnen bemachtigen. Dat is tegenwoordig allemaal niet zo eenvoudig meer. Maar misschien doe je het wel gewoon eens een weekend wat rustiger aan om op te laden voor de rest van de zomer. Alle begrip daarvoor. Ik begrijp dat heel goed. Als de body battery dan toch vol is, kan je

0: bijvoorbeeld op donderdag 30, vrijdag 31 juli en op zaterdag 1 augustus naar Beach Party Bocholt. Dat is de moeite. Ik zeg het omdat wij daar met Top ook bij zijn. We staan daar met onze Silent Disco en we nemen ook onze festivalreporter Esther mee. Alleen jij ontbreekt nog, dus het zou heel fijn zijn mocht je daar je moves komen tonen op onze Silent Disco dansvloer. Wij zorgen voor de muziek en voor de sfeer. En jij voor de moves en ja, gewoon voor jouw aanwezigheid. Dus als je nog geen tickets hebt voor Beach Party Bocholt, beachpartybocholt.be, daar moet je zijn om ze te bemachtigen.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's

0: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen?
1: Yes, I speak a bit English, yes.
0: Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor ens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send dus een mailtje, niet?
3: Later, als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
11: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
12: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
13: Famiflora.
12: In Moeskroen en de pannen.
11: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
13: Sleep World.
14: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
15: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
16: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.

staat Dai Dai van Shakira nog een week op 1? Of hebben we genoeg van het WK nu Lukaku en co. weer thuis zijn? Allee, of op vakantie vertrokken zijn, hè? Want al die rode duivels hebben nu vakantie of zijn een transfer aan het regelen. Maar dat is een ander verhaal. Bart-Jan heeft het antwoord voor jou. Zometeen is er de Top Hit 40. Ik heb nu nog deze van Licious. Dit is Magic With You.

0: Dit is Stop!
1: 1 uur, het is opletten voor de tijgermug. Niels, goedemiddag. Jij weet meer.
2: Goedemiddag. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
3: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
2: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtoer. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Lerbergen.
4: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dat is zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het touwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
2: En dan zijn er nog de last minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Peridaisa. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin. 8 voetbalvelden groot trouwens. En ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
1: 4 lange files, E313 richting Antwerpen tussen Herentals West en Antwerpen Oost een 30 minuten. E313 richting Lummen gaat ook moeizaam tussen Geel West en Ham een 30 minuten daar. En op de E17 richting Antwerpen verlies je ook tijd tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum 20 minuten. Ik eindig op de E17 richting Gent. Daar is een ongeval gebeurd tussen Beervelde en Gentbrugge. Een 15 minuten extra daar.
0: Dit

0: Bart-Jan de Prater.
1: De 40 populairste hits van Top vullen je vrijdagnamiddag. Je gaat nog nooit zo snel het weekendgevoel beleven. Twee nieuwkomers komen straks een plaats opeisen. En er is ook de JBL draadloze hoofdtelefoon die te winnen is. Vanmiddag is dat ook weer het geval. Iets over twee om precies te zijn. Even terugblikken met de top 3 van vorige week. Daar stond onder andere de Bauza en deze Magnetic.
0: 3.
1: Dat was voor Another en 54 Ultra. Talk to you. Eén. Al een paar weken is Shakira.

Zondagavond weer klinkt het nog één keer op het WK. Het is de grote finale natuurlijk. Shakira kreeg je te horen als de nummer 1 van vorige week. We kunnen eraan beginnen. We starten bij Lost Frequencies.

0: Zondag staat Alesso op de mainstage van Tomorrowland. Die er net om 12 uur is opengegaan. Zal hij dit ook wel spelen natuurlijk. Die Destiny.
1: Top hit 40.
0: Destiny zakt weg en daalt deze week naar nummer 39. Madonna is altijd al eigenzinnig geweest en vooral ook tegendraads. Maar net dat heeft ook haar gigantische carrière gebracht waar ze vandaag staat natuurlijk. Ze deed vroeger net het omgekeerde van wat meisjes van haar leeftijd eigenlijk deden.
2: But I always hated doing what everybody else did. It's just something that happened when I was born, I guess. And if girls wore makeup, I didn't want to wear makeup. If girls shaved, I didn't want to shave. If girls did certain things to get boys' attention, I did the opposite. Of course, no one ever asked me out because of this ridiculous behavior.
0: Het is een beetje de trein kan niet rijden zonder dwarsliggers, heb ik zo de indruk. Madonna kreeg je door. Ze is meteen ook de eerste nieuwkomer vandaag in de Top Hit 40 met die fantastische Danceteria.
1: Nieuw in de Top Hit 40.

0: Dit is hem, jouw rechte lijn richting het weekend. Misschien zelfs een verlengd weekend, want dinsdag is feestdag. En ik hoorde het net in het nieuws al. Heel veel mensen maken de brug dan maandag. Ik hoop dat het ook het geval is voor jou. In de Top Hit 40 stond Haven en Caitlin Aragon deze week op 37. Het is trouwens een ex-nummer 1 hit. Zometeen krijg je Milky & Mel. Grab.
1: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
2: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
6: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
5: Ja, ik weet het.
6: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
5: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
6: Ha ja, he. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
5: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
7: Top! We make you move! 36.

Ongeveer anderhalf uur geleden was het dan eindelijk weer zover. Het is het fantastische openen van het Tomorrowland, waar deze man twee keer staat. Ik vertel je zo meteen wanneer en hoe. Alok

0: Deze week min 3 en op 35 Alok.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Die Dive Into Me zal je ongetwijfeld draaien zondag op Tomorrowland. Hij staat er 2 keer. In het eerste weekend is dat op de Freedom by Bud stage, zondagavond. En in het tweede weekend geven ze hem zelfs de main stage. Die Alok is echt heel populair. Dat merk je ook bij ons in de Top Hit 40 natuurlijk. Zometeen is er weer een JBL hoofdtelefoon te winnen. Daar kan je ook voor meespelen. Trouwens, ik moet nog even vertellen. Ik hoop dat jij het ook gezien hebt. Het hoofdpodium, de main stage, is ondertussen vrijgegeven. Iedereen kan de beelden zien. Mocht je het nog niet gezien hebben, ik omschrijf het even. Het lijkt alsof het uit beeld is gehouden. Zo heel mooi gedaan met heel veel details. Er zitten ook een aantal gezichten in. En je weet eigenlijk zoals meestal niet waar eerst kijken. Het is weer een huzarenstukje geweest om alles gedaan te krijgen. Maar het is die van Tomorrowland weer gelukt. Je kan altijd eens binnenkijken bij hen op de website als je dat wilt.

0: Nee, er zijn behoorlijk wat zwaailichten. Ik heb 4 lange files op deze vrijdagnamiddag. Nu al E19 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Half uur erbij. E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem gaat het ook trager. Ook daar 30 minuten extra rekenen. E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum 25 minuten. En ik eindig op de R1, Antwerpse ring is dat, richting Gent. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Zorgt er voor een kwartier vertraging.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Na 29 weken op 32, Offenbach Miles Away.
1: Top Hit 40.
0: Vandaag twee nieuwkomers. De eerste was voor Madonna. Daarnet kreeg je die al te horen met dat hele leuke en catchy Danceteria. Het nummer gaat trouwens over de legendarische discotheek in New York, waar ze begin jaren 80 naartoe ging. Tweede nieuwkomer en hoogste vandaag binnen in de lijst is Joel Corry. En Joel Corry is een Engelsman die echt wel houdt, net als ik en velen denk ik, van goede piano house. En zo klinkt dat nieuwe liedje ook. Whisper is meteen binnen bij ons in de lijst en ik voorspel daar veel goeds voor. Op nummer 31...
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Top Hit 40 Overzicht 40.
1: We hebben er al 10 gehad, dus even terugblikken. We begonnen vandaag op 40 met So Much Beauty Around Us van Lost Frequencies.
0: 39.
1: Sasha zingt het bij Alesso, deze Destiny, en ze dalen weg op 39.
0: 38.
1: Ze was de eerste nieuwkomer. Ik ben blij, toch iets goed uit dat album van Madonna. Deze Dance Satyria kwam binnen.
0: 37.
1: Deze kennen we al 31 weken. Ex-nummer 1, Haven en Caitlin Aragon met I Run.
0: 36.
1: Deze blijft hangen. Milky en Mel Grapp, Just The Way You Are.
0: 35.
1: Dit jaar 2 keer op Tomorrowland, hij verdient dat ook wel. Alok en Khalid met Dive Into Me.
0: 34.
1: Het is Kato en John die nog niet opgeven in deze Top Hit 40, want ze stijgen weer een paar plaatsen met Turn The Lights Off.
0: 33.
1: Vorige week nieuw binnen, vandaag doorgestegen, dat kan niet anders natuurlijk. One Republic en Alesso met In Your Eyes.
0: 32.
1: Het is Offenbach, min 3, Miles Away.
0: 31.
1: En dan de hoogste nieuwkomer van deze week. Het is Joel Corey met Whisper. Zometeen op 30, Gabri Ponte en Sam Harper en Words.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
7: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Widerrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
8: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
7: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
11: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
12: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
11: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
13: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
14: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
13: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
14: Sun wien?
13: Sun Systems.
15: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
14: Ja, chique ding is dat, hè.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.
16: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
17: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
18: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
19: Tickets. Highlightfestival.com.

0: Zometeen is er een draadloze JBL-hoofdtelefoon te winnen. En daar heb je alleen maar je smartphone voor nodig. En de Topradio BE-app. Hou hem al vast. Eerst nummer 29 nog. We make your move.
1: Top Hit 40.

Ik kijk er altijd van op. Onder de originele versie staat al een beat, maar dat is niet te vergelijken met wat Offenbach hiermee gedaan heeft natuurlijk. Four to the Floor verwijst naar een vier maten beat die eigenlijk in bijna elke dansplaat zit natuurlijk. Je kreeg Offenbach in deze Top Hit 40. Ze staan een aantal weken al genoteerd en deze die daalt verder weg. Ik heb voor jou zometeen een fantastisch mooie hoofdtelefoon. Het gaat over een JBL hoofdtelefoon, draadloos en ook nog eens met ruisonderdrukking. En straks in de lijst komen wij Bruno Mars tegen. Ik heb een woordje die je niet gaat verstaan omdat er ruis over zit, geprepareerd voor jou. Met andere woorden, spits je oren en stuur mij het woord wat jij niet hoort door de ruis door via de Topradio BE-app. De vijfde die krijgt van mij die JBL hoofdtelefoon.

0: is.
1: Pompie.
2: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Gamma. Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Stop!
6: Het is 2 uur. Muggen zijn niet onze beste vrienden. Niels, die waarschuwt zelfs.
7: Goedemiddag. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug nu al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
8: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
7: Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. En in Israël mogen gevangenissen voortaan bewaakt worden door Nijlkrokodillen, dat melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid wilde die krokodillen eigenlijk al langer inzetten in de gracht rond de gevangenis, maar omdat het om beschermde dieren ging, mocht dat niet. Maar dat is nu bij wet aangepast. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
6: Ik heb 3 lange files. E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. 23 minuten extra rekenen daar. E19 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen Noord. 20 minuten extra. Ik eindig op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Wommelgem. Verlies je ook 20 minuten.
5: Dit is Top. Tophit 40. Bart-Jan de Prateren.
6: Het is je snelste weg naar het weekend met alleen maar goede muziek, want dit zijn de 40 beste van afgelopen week.

0: J-Lo deze week op 26.
1: Top hit 40.
0: Ja, Jennifer Lopez is natuurlijk ook een kledingicoon. Het gaat in interviews minstens evenveel over haar muziek als over haar outfits. En net als veel grote sterren heeft ze natuurlijk een pak echt iconische stukken. Daar zitten heel mooie jurken bij. Maar houdt ze die bij?
2: You know, I do have an archive. It's not like a formal archive, like a museum or something that I've heard some people have. I don't have that.
3: Who has them? Who do you know has one?
2: Well, my idol is Barbara Streisand, okay. And I heard she has kind of like a store.
3: She's got a store in her basement, I think.
0: Ja, in de kelder heeft Barbara Streisand blijkbaar al haar kleren bewaard. Bij mij in de kelder staat er alleen maar rommel, ik weet niet hoe bij jou zit, en verf, oude verf, en een boormachine, en een werkbak. Dat staat er bij mij. Geen kleren heb ik niet, zoveel. Verder in de lijst, het is tijd voor deze Clooney and Groovy Theory.

Gestegen Clooney en Groovy Theory met One Question op 25 in de Top Hit 40. Je snelste weg naar het weekend. Er kan geen twijfel over bestaan. Je wint elke dag hier rond dit uur een JBL hoofdtelefoon. Die is draadloos en je kan er ook de ruisonderdrukkingsfunctie op gebruiken. Dat wil zeggen dat je echt volledig bent afgesloten van de buitenwereld en je jouw muziek perfect kan horen. Ik liet daarnet een stukje horen uit Bruno Mars die we zo meteen tegenkomen in deze Top Hit 40. En één woord kon je niet goed verstaan omdat dat daar ruis op zat. Ik laat het nog even horen.

0: Dat was het woord. Iben, jij wist er wel raad mee. Vertel eens, welk woord was dat?
1: Dat was me.
0: Me, het was niet de meest moeilijke, denk ik, maar wel juist hoor. Luister maar. Talk to me, zingt hij natuurlijk wel. Het moet niet altijd moeilijk zijn, Iben uit Vlamertingen. Jij krijgt van mij die JBL-hoofdtelefoon. Daar ga je heel veel plezier aan beleven, zonder enige twijfel. Zeg, jij bent nog aan het werk, je bent schilder. Maar zondag verandert jouw leven, want zondag ga je wat doen?
1: Ik ga naar Tomorrowland.
0: Dat is iets anders dan schilderen natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Zeg, kijk je uit naar bepaalde artiesten of is het gewoon de beleving in het totaal die jou naar daar trekt?
1: De beleving en ook wel enkele artiesten zoals Change Status spreekt me wel aan.
0: Oké, heel fijn.
1: En dan Amelie Lenz als sleutel.
0: En dan maak je hopelijk wel de brug, toch? Moet je maandag niet werken als je zondag naar Tomorrowland gaat?
1: Ja, dat klopt.
0: Heel goed geregeld, heel goed geregeld. En je krijgt er nu nog eens die hoofdtelefoon bovenop. Ik wens jou een heel fijn weekend, Iben. Tot de volgende.
2: Ervaar de pure sound van een JBL Live koptelefoon. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod op

0: Conditions, yeah. Het is met een contract en al. Bless and Terms and Condition in de Top Hit 40. Bless staat met Terms and Conditions op 23. Zometeen de man die zondag te horen zal zijn op de main stage van Tomorrowland. En waar ik sowieso al weet dat ontzettend veel mensen daar naar uitkijken.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
4: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké. Okay.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Go yellow!
8: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is een

0: Het mocht dit jaar iets kosten bij Tomorrowland, want Calvin Harris die staat er zelfs twee keer.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Volgens mij hebben ze een soort van package deal gemaakt. Is dat niet zo bij die DJ's? Zo van, kom dan twee keer, maar voor iets minder geld, want Calvin Harris is nu niet de goedkoopste DJ natuurlijk. Hij staat er zondag, nu in het eerste weekend. En in het tweede weekend op Tomorrowland is het op zaterdagavond te doen op de main stage natuurlijk. Wat een fantastische DJ trouwens, altijd goede sets. Satisfy, Calvin Harris stond op 22 in de Top Hit 40. Na 6 weken gaat het achteruit voor Bebe Rexha en deze David Guetta. Dit is Sad Girls. It's a-

0: Top Hit 40 Overzicht 30.
1: De afgelopen 10 platen klonken zo. Gabri Ponte en Sam Harper en Words.
0: 29.
1: De stevige versie van dit liedje dankzij Offenbach en Four to the Floor.
0: 28.
1: De vraag is, komt Khalid mee naar Tomorrowland dit jaar? Misschien bij Kygo te horen, Save My Love.
0: 27.
1: Ex-nummer 1 hit en op de terugweg in deze Top Hit 40. Thomas Gray en Rumours.
0: 26.
1: En dat geldt ook voor Jennifer Lopez en David Guetta met deze Save Me Tonight. Ze dalen er 2.
0: 25.
1: Eén vraag kan voldoende zijn als het dé vraag is. De vraag van 1 miljoen, zeggen ze dan, hè? Clooney en Groovy Theory.
0: 24.
1: Hij leverde Eben een JBL hoofdtelefoon op vandaag. I Just Might van Bruno Mars.
0: 23.
1: Het is met een 3 geschreven, maar eigenlijk stelt het een E voor. Het is Bless, Terms and Conditions.
0: 22.
1: Het klinkt jazzy, ze heet Jazzy, het is Calvin Harris, Satisfy.
0: 21.
1: En dan kreeg je dit nog. Bebe Rexha en David Guetta alweer. Hij overtroeft deze Summer Beat Top Hit 40. Dat is zonder enige twijfel. Sad Girls stond op 21. En dan de Belgische jongens. Manuals en Brian V hebben weer een hitje te pakken. Where Do I Go? Ze staan op 20 deze week.

0: Blind. Maar ik kan niet zingen.
1: Deze vier files houden jou tegen om het weekend in te stappen. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 25 minuten. E17 richting Antwerpen gaat het ook trager. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum verlies je 20 minuten. Brusselse binnenring, daar is een ongeval gebeurd. Tussen Wemmel en Grimbergen een kwartier extra rekenen. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar 15 minuten bijtellen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
4: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Muzikaal is er veel gepikt bij deze Robin Schulz. Heel opvallend, die ethische klanken die erin zitten natuurlijk. Eurythmics, Sweet Dreams, zonder enige twijfel. Better Times, het liedje is wel goed gezongen. Het stond op nummer 18.
1: Hit of shit.
0: Ik heb jouw hulp eens even nodig. Al hangt het nummer die in hit of shit zit deze week eigenlijk al aan een infuus. Want het is niet zo goed onthaald geweest de afgelopen dagen. Daar moeten we nu al eerlijk in zijn. Ook daarnet nog in de voormiddag bij Bram kon je dat nog eens horen. We gaan finaal beslissen of we deze meer of niet meer gaan draaien bij Top. Jij gaat dat mee beslissen door mij hit of shit te sturen. Ik laat hem nog één keer horen. Het gaat over dit nummer van Hugel en David Guetta met Shine. Luister en oordeel. Stuur mij hit of shit door via de app.

0: Lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
6: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
7: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen.
1: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machines. Geraak ik dus nergens, hé.
9: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be. Sleep World.
11: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
12: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
13: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.

0: We gaan een fantastisch weekend tegemoet. Temperaturen net iets boven de 20 graden. Meer moet dat niet zijn, maar die lange warme periode toch, geef toe. Een van de sterkste stijgers vandaag. 9 plaatsen erbij voor Henri PFR met Sola.
1: Hit of shit?
0: Ik vroeg jou daarnet te oordelen over onze hit of shit van deze week. Dat is Hugo en David Guetta met Shine. Ik zou nu massa's berichten kunnen voorlezen, maar ik ga dat niet doen. Ik ga het houden bij één bericht. Een bericht die ik binnenkreeg van Bert. Bert zegt over dat liedje... Shit. Ergens in een donker hoekje wegsmijten en nooit meer bovenhalen. Oké, dan gaan we dat doen.
1: Hit of shit? Jij koos voor shit.
0: Voilà, het is beslist. Dankjewel Bert en iedereen om een mening te geven over onze hit of shit. Volgende week is er een nieuwe. Terug naar de top hit 40. Can we

Het is Kamerad in de top 40. Ze zijn op de terugweg, dat kan ook moeilijk anders, want ze staan er echt al ontzettend veel weken in. En dan mag dat wel eens naar beneden gaan ook natuurlijk. Dit weekend is een speciaal weekend, want er is echt zoveel te doen. We hebben het al uitgebreid gehad over Tomorrowland, gaan we niet meer doen. Er is natuurlijk zondag de finale van het WK voetbal tussen Argentinië en Spanje. En zondag is er ook nog eens de Formule 1-wedstrijd in Spa-Francorchamps in ons land, in Wallonië, daar in de provincie Luik. Met andere woorden, je gaat niet weten waar eerst. Maar luister vooral ook top als je op zoek bent natuurlijk naar goede muziek. Want dat geven wij met heel veel beat en heel veel plezier elke dag mee. Net voor 3 uur heb ik er nog eentje. En dat is voor Prospa en

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Stop!
2: Het is 3 uur, pensioensparen moet aantrekkelijker. De regering heeft plannen. Serafien, goedemiddag, vertel eens.
3: Goedemiddag. De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Jambon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jambon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruit voorzitter Conderousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
4: Als je de vrijmarkt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
3: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie, daarom zou die extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham ook aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. Het Brusselse effectenhuis Euroclear moet de Russische centrale bank een schadevergoeding van 200 miljard euro betalen. Dat vindt ook een rechtbank in Moskou. Bij Euroclear stond zo'n 200 miljard aan Russisch geld vast door de oorlog in Oekraïne. De Russische centrale bank had een proces aangespannen. De kans is wel klein dat Euroclear de schadevergoeding effectief moet betalen, want de Russische rechtbanken hebben geen zeggenschap in ons land. Deze namiddag droog met opklaringen in het zuidoosten. Kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
2: Behoorlijk druk op de weg op dit uur al op vrijdagmiddag. E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals West en Antwerpen Oost verlies je extra 30 minuten. R0 Brusselse binnenring is dat. Tussen Groot-Bijgaarden en Grimbergen aanschuiven. 20 minuten erbij. R1 richting Gent. Tussen Antwerpen Oost en de Kennedy-tunnel een kwartier. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 15 minuten.
1: Dit is Top. Top-hit 40. Bart-Jan de Prateren.
2: Als ik Jamaican zeg, dan zeg jij bam bam, dat kan niet anders. Hugel en Salto staan op 13.

Als je naar Reggie zijn Instagram pagina gaat, dan kan je zo bovenaan naast de foto zien wat die persoon doet. Bij Reggie Pankson staat daar media fenomeen in België. Ik vind dat grappig. Dat is Reggie style. Dat is zijn humor, dat is zijn manier om te zeggen ik ben eigenlijk bekend, maar ik hoef dat niet zo te etaleren. Media fenomeen, dat is hij natuurlijk ook. Op nummer 12 stond hij deze week in de Top Hit 40 met Madison. Richting weekend. Voor sommigen een lang weekend als je de brug maakt richting feestdag van dinsdag. Geniet daar ten volle van met Top Gordo.

0: Top Hit 40 Overzicht 20.
1: Even terugblikken met de Belgische boys op 20. Manuals en Brian V. Where do I go?
0: 19.
1: Al 6 weken in de lijst, al dalen ze er 2 deze week. The Second Voice, Let Me Be.
0: 18.
1: Het is Robin Schulz. Better Times met het weer vandaag en de komende dagen wordt het niet veel beter hoor. Op 18.
0: 17.
1: Het is net het tegenovergestelde. Ik denk dat iedereen die aan het werk is nu zoiets heeft van ik wil eigenlijk wel naar huis. Nog even. Don't Wanna Go Home, Medusa.
0: 16.
1: Blijft zo goed. Henri PFR vandaag trouwens op Tomorrowland te horen. Sola.
0: 15.
1: Ex nummer 1 hit. Deze Kamerad en Be Mine daalt 1 plaats.
0: 14.
1: Drie weken in de lijst en dat zal nog een tijdje duren, denk ik. Deze Praspa en Clooney is een grote hit. Free Your Mind.
0: 13.
1: Over hits gesproken. All over the internet. Bij elk filmpje tegenwoordig. Jamaican Bam Bam, Hugo en Solto.
0: 12.
2: Music is my medicine, my medicine.
1: Ik zie niet dat ze dit weekend een optreden hebben. Misschien ook even met vakantie, maar augustus is weer heel druk voor Milking, zag ik. Medicine.
0: 11.
1: En dan deze Gordo samen met Renier Zonneveld. Deze Loco Loco op 11 staat hij in de top hit 40. Je snelste weg naar het weekend. Met nu nummer 10, Jonas Blue en Malif.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloerder spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
2: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
1: Ja, ik weet het.
2: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
1: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
2: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
1: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
3: Top! We make you move! 9.

0: Is het nu een popsong of een dancesong? Maar misschien moeten we ook niet in hokjes denken. Wat denk je?
1: Top Hit 40.
0: Dat is misschien nog beter. Je kreeg Martin Garrix en deze Ed Sheeran. Leuk verhaal trouwens. Martin Garrix toerde afgelopen maanden door Amerika. En tijdens een interview voor de Amerikaanse radio vertelde hij dat hij vuurwerk wilde bestellen voor op zijn shows. Maar dat vuurwerkbedrijf had niks meer. Omdat, nota bene, Ed Sheeran alles al had ingepalmd, want hij toerde ook op hetzelfde moment door Amerika.
2: I have a fun story, because I wanted to have fireworks at these shows, and then the vendor was like, Ed Sheeran took it all.
3: I was like, come on, man.
4: Did you call him? Hey, man, can I borrow some of those fireworks?
2: Like, you took it
5: all. Like, hey, audience, everyone turn and look at Soldier Field right now.
0: Kijk, dit weekend zal ook bewezen worden dat je zonder vuurwerk een goed feestje kan bouwen, want Tomorrowland, het eerste weekend, moet het ook zonder doen, natuurlijk, door de warmtemaatregelen en alles van de droogte.
1: Dit is Top.
6: Hey, what's up? It's Phoebe Rexha.

0: op Hit 40.
1: Hij was jarig deze week. Hij is van 1981. Als ik goed kan rekenen, werd Milo 45. Je zou hem dat niet aangeven. Ik zou hem minstens 5 jaar jonger schatten, maar die muzikale bagage, dat heeft hij natuurlijk wel. En dat merk je ook in de hitlijsten, zoals deze samenwerking met DJ-licious, die ook over de landsgrenzen toch wel wat animo krijgt. Deze Forever Young staat ook in deze Top Hit 40 genoteerd en is nog altijd in de goede richting aan het voortbewegen. Met andere woorden, ze staan om precies te zijn met Forever Young op nummer 7. Last Frequencies is ook een kind van Tomorrowland. Hij zal dit weekend ook niet ontbreken. En deze zal hij ook draaien en meestal is dat in een andere versie dan de radioversie die je bij ons hoort, bijvoorbeeld. Dit is Live It All, Last Frequencies.

0: Inclusief een vleugje Music Sounds Better With You. Het is voor degene met goede oren, dan hoor je het echt wel. Last Frequencies en Live It All bij Top. Het is exact 3:30 geworden. Straks, net voor de top 3 van deze Top Hit 40, stel ik jou met heel veel plezier de nieuwe Top Tune of the Week voor. Dat is een song waar wij met z'n allen ontzettend achter staan en die je ook een week lang heel veel gaat horen hier bij Top. Ik zal al een tipje van de sluier lichten. Het is door iemand die sowieso al heel veel in de Top Hit 40 staat. Maar het gaat dus over een nieuwe song zometeen, net voor de top 3. Op de weg, Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, dan Saarlaan en Grimbergen verlies je een 30 minuten. R1 richting Gent, dat is dan de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan een 30 minuten. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost gaat het ook trager, 20 minuten extra. Ik eindig op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, je verliest er een 15 minuten.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl,

0: kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: tuimelen ze wel uit de top 3 vandaag. Maar dat is ook na 28 weken niet zo erg. Magnetic, de Bauza op 4.
1: De Top Tune of the Week.
0: Ik stel hem met heel veel plezier voor, de nieuwe Top Tune of the Week. Je gaat hem een hele week lang heel vaak horen hier bij Top. Het is David Guetta, Third Party en vooral de stem van de waanzinnige zanger John Martin. Het heet Human, het is een stevig liedje. Onthoud vooral die stem van die John Martin, want dat is dezelfde stem die ook hoort bij Swedish House Mafia op Don't You Worry Child. Dit is de Top Tune of the Week.

0: Het Britse Third Party mocht deelnemen aan dit onderrondje met David Guetta. Dat is een Brits duo trouwens. En vooral die vocals van John Martin zijn natuurlijk fantastisch. Het is de nieuwe Top Tune of the Week. Het heet Human. Hou hem in de gaten. We gaan hem veel draaien hier bij Top. We hebben er nog 3 te gaan in deze Top Hit 40. En dan kunnen we naar Wouter de Vries na 4 uur. In die top 3 staat onder andere Shakira nog met Die Die. De vraag is natuurlijk, waar staat zij? Staat zij net als de vorige weken op nummer 1? Of is ze al van de troon gestoten omdat het WK nu toch bijna gedaan is? Als je blijft luisteren, kom je het zo meteen te weten.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? I speak a bit English, yes. Wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor rents. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. The tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: En do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, nee?
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
7: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
6: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons soldebad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezierwinkelen.
8: Zie je al een keer naar Famiflora geweest?
9: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen. Famiflora. In Moeskroen en de pannen.
10: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
11: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
12: Ja, hallo maat. Wat is me dan nu weer?
13: Kom jij anders maar een keer bij mij. Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
12: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
13: Sun Systems. Ja, hallo.
14: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
15: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
16: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
17: Tickets. Highlightfestival.com.

0: Top Hit 40 overzicht. 10.
1: Voor ik de nummer 1 draai, even terugblikken nog. Met Edge of Desire bijvoorbeeld van Jonas Blue.
0: 9.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, daalt er 2 deze week.
0: 8.
1: Die weken al in de lijst. Het is Bebe Rexha, New Religion.
0: 7.
1: Licious en Milo, die deze week 45 jaar werd. Forever Young.
0: 6.
1: Een van de beste van Lost Frequencies van het afgelopen jaar, toch? Want hij heeft er al wat uitgebracht, nieuwe songs. Live It All.
0: 5.
1: Door dat warme weer alweer 3 plaatsen gestegen. Dat kan niet anders dan de reden zijn. Sorry Papi, Topic en Becky G.
0: 4.
1: Uit de top 3 gekegeld, de Bausa.
0: 3.
1: Dit is een van de komende weken absoluut een kanshebber om helemaal bovenaan te staan de top hit 40. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde. Hugel, Ultranate, Animal Angel met Moving to the Sun.
0: 2.
1: En deze kreeg je er net helemaal te horen. Another M54 Ultra met Talk to You.
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
1: Het is die persoon die zondag tijdens de halftime show van het WK voetbal ook zal optreden. Ze doet dat niet alleen. Madonna heeft ook een beetje tijd gekregen. BTS reist ook af naar New York. Die waren onlangs nog in het Koning Boudewijn Stadion. En Justin Bieber gaat ook al zingen. En dat is dan weer de reden dat een pauze in het voetbal opeens geen kwartier meer duurt, maar langer. Het gaat minstens 25 minuten duren om die show daartussen te passen. Dat wil zeggen iets meer tijd om op adem te komen voor Argentinië en voor Spanje. Net als de afgelopen weken, op nummer 1, de populairste, meest gedraaide song bij top. Het is Shakira.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Dit is Top!
2: Het is 4 uur tijd voor de Top Headlines met Serafien. Ze begint over het pensioensparen. Doe jij dat al?
3: Goedemiddag. De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Jambon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jambon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
4: Als je de vrijmarkt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
3: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie. Daarom zou die wel eens extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau, dicht bij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden.
2: Het zijn de langste files een half uur verliesje op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. De binnenring van Brussel tussen Groot-Bijgaard en Grimberg een half uur. 20 minuten E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plaats een vertraging. Max een kwartiertje kwijt.
1: Stop. Wouter de Vries.
2: We staan voor een lekker lang weekend met de nationale feestdag van dinsdag. En ook de start van Tomorrowland en de Gentse feesten. Ja jongens, het zit allemaal mee.
1: Top.

0: Calvin Harris gaat dit jaar voor de eerste keer zijn opwachting maken op Tomorrowland en gaat de main afsluiten nu zondag.
1: Dit is Top.
0: Goedenamiddag, tijd om je weekend helemaal goed in te zetten. Ik vertel je straks hoe jij misschien wel veel geld kan verdienen. Het oude rommel die misschien nog bij jou in de schof ligt. En waarom iemand 5000 euro boete heeft gekregen om te laat te komen. Ik hoop alvast dat je weer op de afspraak bent voor deze radioshow. En vooral ook blijft luisteren. Yeah.

0: Dimi en Mike, Siamese tweeling natuurlijk. Maar helaas slecht nieuws voor Mike. Want Like Mike zal er niet bij zijn dit weekend op Tomorrowland. Denk ik goed weekend daarna niet, want hij heeft het aangekondigd. Hij gaat even een rustpauze in moeten lassen wegens gezondheidsproblemen. Mike, als je luistert, kop snel weer beter.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Ik heb een overzichtje van de meest gegoogelde woorden vandaag op het internet. En wat is er veel gezocht? Wel, je hoort het nu.
1: Vandaag om
0: 13:52.
1: Werd massaal via Google gezocht naar...
0: Dorfhaus. Dat is een groot gebouw in Duitsland. Drie mensen zijn daar omgekomen na een val van een uitkijktoren in het Harzgebergte. De toren, de Dorfhaus, is 45 meter hoog en heeft een uitkijkplatform. Een woordvoerder van de brandweer bevestigde dat de hulp te laat arriveerde. Het zijn drie mensen van hetzelfde gezin die naar beneden zijn gevallen of zelfs gesprongen. Want er wordt rekening gehouden dat het om zelfmoord zou gaan. Ja, wat een erge situatie dan natuurlijk.
1: En om
0: 12:50
1: werd gezocht naar...
0: persconferentie. Gisteren was er een persconferentie in verband met de Formule 1 in Francorchamps van nu zondag. En daar zijn blijkbaar bepaalde regels dat je vooral op tijd moet komen. Alleen de Fransman Ocon, Formule 1-piloot, kwam te laat opdagen. En volgens de regels van de FIA komt er dan nu een boete van €5.000. Ook al was hij maar 5 minuutjes te laat, zal hij €5.000 moeten betalen. Ik hoop dat mijn baas niet meeluistert en het hem op ideeën brengt voor onze meetings. Anders zal ik hier 1,5 uitzending eens gratis moeten presenteren.

0: 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha, ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Vorige week had ik hier op vrijdag Frank Verstraat in de studio en dan kondigt hij zijn DJ-set aan vandaag op Tomorrowland.
1: Je gaat dat wel zien, er zit al heel veel van Pixelscreen, maar we gaan daar echt nog next level gaan. Dat is echt een area, ik denk 18.000 mensen of zo, dus echt mega.
2: Heb je gasten uitgenodigd ook?
1: Ik heb muzikanten, viool, zang, vrouwelijke zangeressen, zijn er meerdere. Dus ik heb verschillende nummers die live worden gecoverd, ja.
2: Zillion op Tomorrowland.
0: Ja, dat moet het worden straks. Maar toen kwam natuurlijk, wat was het gisteren of eergisteren, dat slechte nieuws, dat Frank was gevallen. Hè. Wat is het? Is zijn schouder gebroken of zo? Enfin, ja, we gaan het zien. Kost wat kost, zou je erbij zijn. En zijn DJ-set begint om 16:30, dus we gaan het toch eens in de gaten houden en proberen een stukje mee te pikken. Ik ben benieuwd, ja. Of die erbij zal zijn, ja, Frank kennende, hij zal er wel staan, hè. Maar ik ben benieuwd, dat is over, wat is het? Goeie 10 minuten, hè?

0: altijd genieten, die tracks van Paul Kalkbrenner. Cloud Rider is een nieuwe. De langste vertraging, en dat is 40 minuten op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. De Antwerpse ring door een defect voertuig verlies je tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. De E313, daar sta je 20 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op een andere plaats in een vertraging, dan ben je maximum een kwartier kwijt.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viski.
4: Of een lekkere langoustien.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.

de allereerste en ook zwaarste telefoons. Als eerste commerciële mobiele telefoon ter wereld kan dit model ongeveer €8000 opleveren, maar ook een Nokia 8110, beter bekend als de bananentelefoon uit de Matrix, blijft populair onder verzamelaars. Afhankelijk van de staat kan je tot €3000 daarvoor krijgen. Dus ja, misschien is het de moeite waard om te checken wat er bij jou in het schoof ligt. Ik heb het ook eens gedaan, maar buiten een paar iPhones van een jaar of 6, 7, 8 geleden en een oude Sony-telefoon en nog een paar oude Nokia's heb ik niets gevonden. Dus vrees dat het grote geld niet voor mij zal zijn wat betreft die telefoons.

0: Is Frank Verstraat ondertussen al begonnen op Tomorrowland op de Freedom Stage? We gaan straks eens checken, want ja, zoals je weet, hij brak gisteren nog zijn sleutelbeen. Dus dat is niet ideaal natuurlijk.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
6: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
6: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
8: Zij, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
9: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
10: Famiflora.
9: Je moest groen en de pannen.
8: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
11: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
12: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
13: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
14: Tickets. Highlightfestival.com.

Vorige week vrijdag had ik hier Frank Verstraat in de studio. Kondigde zijn DJ-set aan op Tomorrowland. De eerste keer dat hij daar zou draaien. Met de hele boel Frank Verstraat de reworks. Maar gisteren kwam dat onheilspellende nieuws dat hij zijn sleutel binnen had gebroken. Maar ja, Frank is een doorzetter natuurlijk. En op zijn Facebookpagina kondigt hij aan voor alle fans. Ik zal er staan. Kost wat het kost. En Frank heeft woord gehouden. Hij is begonnen op de Freedom Stage. En we gaan even live over naar daar. Even luisteren hoe dat daar zit. Ja, lekker. Die sfeer zit goed hoor. Afgeladen vol Freedom Stage. En Frank inderdaad, wat is het met een bracelet of heet zo'n ding? In elk geval moet draaien met één arm. Lijkt me niet gemakkelijk. Maar Frank kan dat. Allee, kijk. Heel veel plezier voor wie er daarbij is, hè.

Bericht je binnen in de Top Radio BR van Mario. Groeten uit Zuid-Frankrijk, Wouter. Hier alles op en top. Kijk, dat is leuk om te lezen. Veel groeten terug. Vergeet het niet als je op vakantie vertrekt. Overal ter wereld kan je ons beluisteren met de Top Radio BE-app.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is Top!
2: 5 uur. Heb jij zin om een Apiro pakketje te winnen? Dan heb ik goed nieuws voor je straks. Eerst is hier Serafine met de Top Headlines. Hey Serafine.
3: Goedemiddag. In Wetteren laat het buitenzwembad De Warande vanaf maandag alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er worden nu ook meer stewards ingezet en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment, je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind dat moeten we niet verder opkloppen, we moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken, kijken wat er nog kan gebeuren. Zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven? Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
3: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dichtbij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste van de zomervakantie op de snelwegen. Het Franse gerecht probeert intussen te achterhalen wie achter die grote bosbrand in Fontainebleau zit. Een man van 46 die dinsdag werd aangehouden is weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is tegen hem. Er zijn in totaal 4 mensen officieel aangeklaagd. 2 arbeiders zijn vrij onder voorwaarden. De 2 andere, 2 jonge mannen van 18 zitten in de cel. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Amerikaans president Trump wil met zijn toespraak over gestolen verkiezingsdata de aankomende verkiezingen beïnvloeden. Dat zeggen experts. Het gaat dan over de parlementsverkiezingen in november. Volgens Amerika-kenner Peter van Aalst vreest Trump dat zijn partij daarin niet goed zal scoren, dus grijpt hij in.
5: Maatregelen die vooral zijn partij ten goede zou komen. Hij wil het mensen moeilijker maken om naar de stembus te gaan. En vooral dat zij angst hebben om dan te gaan stemmen. Meer algemeen denk ik dat hij vooral een soort van twijfel wil zaaien rond die verkiezingen. Als hij verliest, dan ligt dat niet aan hem of aan zijn beleid, maar dan ligt dat aan het kiessysteem dat niet voldoet.
3: In de documenten die Trump vrijgaf zijn trouwens geen concrete bewijzen van Chinese inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
2: Langs de vertragingen, dat is de ring van Antwerpen tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan 20 minuten. E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 20 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. Andere plaats in de vertraging, max 10 minuten.
1: Dit is Top! Wouter de Vries.
2: Wil jij met mij samen de poorten van het weekend openduwen? Stuur dan nu het woordje weekend in onze Top Radio BE-app. Top. Doen hè?
6: Y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J.

0: Nederland, Maupi en Nek.
1: Dit is Top.
0: Wie komt haar nek uitsteken om samen met mij de poorten van het weekend open te duwen? Dat is Charlien. Charlien, welkom op de radio.
2: Dankjewel.
0: Ja, fantastisch. Zeg, kan jij dat weekend een beetje gebruiken? Is het een drukke week geweest voor jou?
2: Het is een zeer drukke week geweest, inderdaad.
0: Ja, alsjeblieft. Laat maar komen. En wordt het een verlengd weekendje voor jou?
2: We gaan er zelfs in 2 weken een verlengd weekend van maken.
0: Wat een 2 weken weekend? Oei, wat zijn de plannen dan? Vakantie of zo?
2: Ik ga maandag vertrek ik op reis naar Benidorm.
0: Ja, ze blijven hier maar applaudisseren voor jou, Charlien. Dat is niet normaal. Oké, okay, we gaan die poort voor 2 weken openzetten dus van het weekend. Als jij eens aftelt van 3, 2, 1, dan ga ik alvast de eerste duw geven. Maar je gaat wel moeten meeduwen dan, hè, Charlien. Anders gaat het niet lukken.
2: Ja.
0: Oké, okay, maar tel maar af, tel maar af.
2: 3, 2, 1.
0: Ja, ik begin al een beetje. Duw je mee? Charlien. Heel zwaar. Ja, zitten we erin of niet?
3: Weekend! Geniet er maar van, hè, mannetjes. Want voordat je het weet, poef, weekend weg.
0: Dat zijn wijze woorden, hè? Ja, Charlien, we zitten in het weekend. En geniet van de congé. Nou, waar ga je trouwens, had ik het al gevraagd?
2: Ben je daar bij Spanje.
0: Altijd een goed idee. Neem de zonnecrème mee. Dag, Charlien.
2: Dank je wel.

0: Jamaica. Jamaica.
1: Jij kan hier weer zo'n Aperol pakketje winnen. Freshenet Solare spritspakket. Verfrissend mediterraans drankje voor ideaal voor de warme dagen natuurlijk. Goed, onze Shane Paul, onze topartiest voor de zomer, gaat zometeen weer een nummer zingen in zijn eigen stijl. Een reggae versie, maar ik moet even waarschuwen. Het is eigenlijk origineel een instrumentale, maar de Shane heeft zelf woorden verzonnen. En dan wordt het opeens enorm moeilijk om het te herkennen, vind ik. Dus ik zeg het even, de woorden van Shane zitten niet in de originele song. En ja, ik dacht, ja natuurlijk als Shane iets kan zingen, hè, dan was hij niet content. En we hadden dezelfde tekst op maken, dus ja. Bon, het wordt moeilijk denk ik, maar niet onmogelijk. Ik onderschat niemand, dus let vooral voor één keertje niet op de woorden van Shane, maar op de melodie. En stuur het dan maar in wat het is in onze app. Let's go. Ja, met zijn trompet ook, hè. Let op de melodie. Iets minder op de woorden van Shane. Ik hoop dat hij mij dit niet kwalijk neemt.

Laika. Dat gaat de moeilijke worden vandaag, denk ik. Dus, ofwel heb ik de titel nodig of de artiest. Je bent een hele strafje, goed gestudeerd als je ze allebei weet. Dus misschien moet je ook een gokje doen als je het niet denkt te weten. Het is sowieso een hit uit de Summer Beat 1000 en een heel populaire uit de Summer Beat 1000. Dat wil ik er nog even bij zeggen. Dus stuur maar in de Top Radio.

0: Ja, onze Shane heeft er zo'n potpourri van gemaakt. Werkelijk, ik ga eerlijk zijn. Normaal zijn er hier honderden juiste reacties binnengekomen in Topraden BR. Maar nu, ik zweer het, geen ene. Werkelijk niemand. Niemand heeft het herkend. Glenn denkt hier bakermat. Nee, dat is niet juist. Nog een paar fouten. Maar ja, eerlijk. Ik heb zelf moeten zoeken wat de oplossing is. Want ik hoorde het ook niet. De Shane heeft... Ja, hij stond erop. Hè. Dat is een instrumentaal nummer. Maar Shane zei... Ik ga er een tekst op zetten. Dat komt goed. Not dus. Ik ga meteen twee tips geven. De tekst van Shane was van een hoger niveau... En de artiest die we zoeken is een Zweed. Nu moet het lukken, hè.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote bad eend.
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Jerry Roll was dat en Run It is de oplossing eruit gerold. Dit was onze Shane Paul.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: En hier is iemand met een heel bijzondere voornaam, zeg het zelf maar.
2: Eigenlijk is het Leslie, niet Les, gewoon mijn bijnaam. Dus
0: ik dacht al, staat hier zoiets speciaals? Ik dacht Les is more, nee, Leslie dus. Oké, Leslie, even goed. Zeg, het was niet gemakkelijk, hè? Onze Shane Paul, zijn interpretatie.
2: Nee, ik vond het ook heel moeilijk, maar ja. Met de tips ben ik wel wat bij.
0: Ah, de tips, zeg eens, van een hoger niveau.
2: Levels.
0: Ja.
2: Dat op een hoger niveau zit. En dan de zweet, ja, Avicii.
0: Ja, en wat zeg je dan?
2: Avicii met Levels.
0: En dat is... Ja! Helemaal goed, Les. Leslie. Dat betekent dat je het Apero-pakketje wint van Solare Spritz. Ideaal om van te proeven deze zomer, hè?
2: Ja, dat zal zeker welkom zijn.
0: Ja, oké, okay, we gaan het heel snel opsturen. En ik stel voor dat we toch maar eens die originele spelen van Avicii.
2: Ja, dat is hier best.
0: Dat zal het beste zijn. Bedankt om mee te spelen. Goed weekend.
1: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Chance to and Jayco en Jackie Chan. Jolien stuurt hier in de Top Radio BE. Je hebt zelfs nu het antwoord ken van Amaika Jamaica. Herken ik de song nog niet in de versie van Shane Paul. Wacht, ik ga nog even luisteren of ik het zelf nu herken. Ik herken dat ook niet, Jolien. Ik weet niet wat hij hier zong, maar... Bo, ik mag niet te veel zeggen, want Shane Paul is nogal licht geraakt en we willen wel dat hij ook volgende week nog komt zingen. Dus allee, we gaan zeggen dat het goed was. Even naar de weg. Je verliest op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan een half uur. E313, 20 minuten tussen Randst en Antwerpen-Oost. En dan is het zo'n beetje op een andere plaats in een vertraging. Dan mag dat niet langer zijn dan 10 minuutjes.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterrane.

0: De komkommerhit.
1: Komkommernieuws is dit: nadat buren jarenlang hadden geklaagd over geluidsoverlast van een schuurmachine, krijgt de bewoonster van het Nederlandse Assen nu een verbod opgelegd. Vrouw mag voortaan maar 2 keer per week schuren. Ja, jongens, zo'n irritant geluid van een schuurmachine. Sinds 2019 werd er 53 keer klacht neergelegd wegens geluidsoverlast van haar schuurmachine. Bon, we gaan er een passende track voor draaien. Dat wordt de komkommerhit. Jij mag erover beslissen. De link kan niet zijn met noise of met loud. Er is wel het een en het ander mogelijk. Dus ik ben benieuwd naar je goede muzikale smaak. Welke plaat moet ik draaien als komkommerhit bij dit verhaaltje vandaag?
2: Oh,

0: Wat wordt de komkommerhit zo meteen voor die vrouw met haar luide schuurmachine? Over enkele ogenblikken is hij op je radio.
1: Hallo, Key to Party, kan ik u helpen? Yes, I speak a bit English, yes. Yes, wij verhuren bigge tents, smalle tents, chique tents, alle tents voor hens. Yes, voor parties, but also for meetings and other evenements. The key. Ja, maar nee, no, the tent is open, eh? So you don't need the key, eh? Everything is on key2party.be. Key2party.be.
2: Zeg, en do you or your friends want to work here? Send us een mailtje, hè?
3: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen, hè?
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
6: Oh, dat is echt iets voor u. En het is nog solden ook.
7: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
6: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons soldebad en scoor geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wiener?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
14: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
15: Nu solde met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.

gaat over die vrouw die een verbod heeft gekregen om haar schuurmachine nog te gebruiken in haar living. Want dat was het eigenlijk. Ja, ze zat altijd maar te schuren. Trouwens ook op terras en buiten. Overal haar schuurmachine. En uiteindelijk is ze verbod gekregen. Wat constant dat lawaai. Ze heeft 53 veroordelingen gekregen voor geluidsoverlast. Dus het is welletjes geweest. Welke passende track draaien we bij dit komkommer nieuws? Het had deze kunnen zijn. Zeker voor die vrouw, I Like It Loud. Maar Lorenzo vroeg ook The Roots Sandstorm. Ah, stof genoeg met die schuurmachine. Of schuren, dan dacht Frederik Cogno. Ideale schuurplaat. Bent u mee? En ook een paar keer aangevraagd. Satisfaction, ja. Een of andere reden wel zeker, Benny Benassi. Maar uiteindelijk, wat wordt de komkommerhit deze namiddag? Deze. Dat de schuurmachine het zwijgen is opgelegd. Plaats heeft gemaakt voor The Beauty of Silence. Zo af en toe is wat rust, kan een mens ook deugd doen. Het zijn Swensen en Gielen. En dankjewel, Lisbeth, om deze aan.

0: Dit is Top.
1: Het is 6 uur. Goedenavond. Serafine is erbij komen aanschuiven. Dan betekent het overzicht van de top headlines.
2: Goedenavond. Bij het buitenzwembad De Warande in Wetteren is de lokale politie vanaf volgende week permanent aanwezig. De gemeente zet er ook meer stewards in. Die beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er zijn vanaf maandag ook alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus ook nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment, je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
3: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
2: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat melden Chinese media. Er zijn nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. De Chinese president Xi Jinping vraagt intussen uitgebreid onderzoek. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar het verloopt allemaal moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. En koers, de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Gils werd knap 4e. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minimaal straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
1: Dankjewel Serafine. Nog één vertraging van 25 minuten. Dat is op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Le Grelalaan op een andere plaats. Als je daar in de vertraging terechtkomen, is dat voor niet meer dan 10 minuutjes.
0: Dit is Top. De Vries.
1: Laat je straks een verrassende combo horen van Amelie Lens en Angèle. Starten nu naar de top headlines met Martin Garrix en Ed Sheeran.
0: Top.

0: Zeta, Alessia, Cara en Stay. Stop. Your summer beat. Kun je straks nog een ticketjes winnen voor de Top Retro Arena Party volgende week zaterdag. Is dat in Bogo in Blankenbergen. En ik vertel je ook wat dit geluid is. Oesh, oesh, oesh. Stop allemaal zeg. Ik kan u al zeggen, het is niet wat je denkt dat het is. Maar ik verklaar me zo meteen nader. Eerst deze hier van de Nederlander Franky Rizzardo over een plaats in Japan. Hier is Shinjuku en vooral...
1: Yay! Het is weekend!
0: Verlengd weekend.

altijd opletten met rumors. Dat was Thomas Gray. Ik laat nog eens dat geluid horen. Dit geluid. Dit is het geluid van een vrouw die met een hamer op een wagen slaat op een witte BMW 5. Gebeurde in Los Angeles. Dat filmpje is viraal gegaan op het internet. Je hebt het misschien ook zien passeren. Maar kloppen met die hamer op die auto. En ja, die was brokkenvlieg ervan natuurlijk. Maar wat blijkt nu? Het is niet echt. Allee, het is, staat er wel echt met die hamer op die auto te kloppen. Maar het is in scène gezet. Het blijkt een stunt te zijn van zangeres Tina Shea. Het was ook Tina Shea die stond te slaan met de hamer. Nou, ik ken ze onder andere van in deze disco lines. En een stunt, waarom dan? Omdat haar nieuwe single uitkomt. En ze heeft dat in scène gezet, filmpje dan. Ze met die hamer op die auto sloeg. Ja, kijk, missie geslaagd dan maar, denk ik. Want dan komt ze met dit berichtje toch op de Belgische radio al. Gabri Ponte nu. En Lumex. We could be together.

0: Zometeen bij Top, jouw kans om tickets te winnen voor de Top Retro Arena Party van volgend weekend.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.nl.

topfeestje volgende week, zaterdag 25 juli. Dan moet je misschien richting Blankenberg in Boho Village. Organiseren we dan de top retro arena party met alleen maar retro classics. Hoe kan ook anders met zo'n naam natuurlijk. Op de line-up onder andere DJ Hashes, DJ Jan, DJ Eve, Steve W, Stef DNO en veel meer. Je kan erbij zijn, want er zijn nog tickets te koop. Meer info op topradio.be onder de knop party of... Vertel mij nu van wie deze retro track is, waarvan ik zo meteen een stukje laat horen. Als je dat weet en instuurt in de Topradio BE app, dan kan je een duo ticket winnen. Hier gaan we! Dat is voldoende. Allee, ik hoop het toch, hè. Heb je herkend? Van wie deze track was, dan mag je het insturen in de Topradio BE app. Tiende met het juiste antwoord krijgt een duo-ticket voor die top Retro Arena Party. Succes!

0: Zometeen maak je nog het antwoord bekend op de vraag van daarnet over die retro track. En natuurlijk wie er gaat winnen, wie er naar Boho Village mag voor de Top Retro Arena Party. Eerst even de vertragingen. En op dit moment is er nog een kleine vertraging. En dat is op de Antwerpse ring tussen Deurne en Berchem. Dat is amper een kwartier. Op een andere plaats in een file terechtgekomen, dan mag dat niet langer zijn dan 5 minuutjes.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Gordo, Renier, Zonneveld, Loco Loco. Daarnet vraag je van wie is deze retro-track, maar een absolute weggever. Dat is natuurlijk Push Universal Nation. En wie wint de duo-tickets voor de Top Retro Arena Party? Dat was Henk. Ja, proficiat Henk. Kan volgende week zaterdag daar naar Blankenbergen. Dit is Top. Maar over muziek gesproken, opvallend moment was er op de festivalweide van het Doerfestival tijdens de set van Amelie Lens, want festivalgangers die lang waren gebleven werden getrakteerd op een bijzondere gast, niemand minder dan Angèle. Verscheen plotseling op het podium en begon mee te zingen. Angèle en techno, toch niet zo vreemd, bleek achteraf. Van het nieuwe album Instinct komt eraan van Angèle. En de zangeres wil daar nadrukkelijker de electro- en de techno-wereld gaan verkennen. Ah, ik vind het wel iets hebben. Niet wat dat gaat geven, het nieuwe album van Angèle. Je weekend start op zijn best met Top en nu Raffi. Hier is Giving You.

0: Calvin Harris en Jazzy Satisfy. Zal ik eens iemand gelukkig maken? Shell stuurt weer de topraden bij EAP. Hey Wouter, groetjes aan mijn allerliefste man Ken, die vandaag in vakantie is. Feest kan daar beginnen.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Sa, zie je al een keer naar Famiflora geweest?
7: Famiflora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
8: Famiflora.
7: In Moeskroen en de pannen.
6: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tochter?
10: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun Wiener?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Lost Frequencies and That Sky. Here with you.
1: Straks na 7 uur op Top.
0: Zometeen is Koen weer bij je natuurlijk. Het is vrijdagavond, dan telt hij ze allemaal weer af. De beste dance tracks ter wereld in een gloednieuwe aflevering van de Global Dance Chart. Van 40 naar misschien wel een nieuwe nummer 1. Heel fijn weekend. Ik ga er een weekje van tussenuit. Blijf top luisteren.
2: How many times I've walked away and I've closed the doors. I can't no more.

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Dementie-experten in ons land zijn blij met de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over dementie. Het gaat dan onder meer over gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg sociaal contact. Daarmee zou zo'n 45% van alle dementiegevallen voorkomen of uitgesteld kunnen worden. Je hoort professor neurologie Sebastiaan Engelborgs.
2: U volgt die best allemaal zoveel mogelijk op, maar lichaamsbeweging is wel een van de levensstijlaanpassingen met het grootste effect, zo lijkt het, op het dementierisico. Zeker als ook iemand natuurlijk een overgewicht heeft, een te hoog cholesterol heeft. Mensen moeten dit oppikken, liefst, en zeker vanaf middelbare leeftijd is dat zeer zinvol.
1: En ook onze gezondheidszorg moet ook meer inzetten op preventie. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving, dat meldt de Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving, die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden en meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen, maar het verloopt moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. Het hoofdpodium van Tomorrowland is nu beter beschermd tegen brand, dat zegt de organisatie. Het podium is 43 meter hoog en de opbouw duurde 54 dagen. Journaliste Demi van der Ede is ter plaatse.
3: Daar hebben ze toch wel voor gezorgd en hun lessen getrokken uit die brand van vorig jaar door een brandwerende coating op het hele podium aan te brengen. Normaal gezien wordt dat laagje enkel aangebracht op delen waar vuurwerk wordt afgestoken, waar vlammenwerpers staan. Nu is dat doorgetrokken tot de uiteindes waar bijvoorbeeld ook een toog is en waar je drank kan bestellen.
1: Tomorrowland is vandaag begonnen en duurt nog tot en met zondag. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Gils werd knap 4e.
4: Een beetje dubbel, hè. Eerst zijn we wel blij dat ik achter mijn been heb teruggevonden na een moeilijke eerste 10 dagen. En aan de andere kant, ja, het is een miste kans. In de Tour winnen is nooit makkelijk. En net als vandaag wel de kans voor was.
1: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
0: Dit is Top.

0: Jij bent beland in het weekend en in het weekend kan je al eens nadenken over de dingen des levens. En misschien denk je van, zou ik volgende week aan mijn baas niet na een weekendje uitrusten, is geen opslag vragen. Wel, ik vind het een goed idee en je kan nu ook zeggen dat de politiek je steunt. Want, allee, wat is nu, allee, ik zeg maar iets, 100 euro.
1: Het is maar 100 euro.
0: Ja, nee, dat is gegeld, Ben.
1: Het is maar 100 euro.
0: En dat is ook iets wat ons niet is toegestopt, dus alles gaat eerlijk verlopen in een nieuwe GDC40. Maar hoe klonk deze lijst vorige week? Number 3. Calvin Harris en... Boy, Number 2. Martin Garrix en Etje. Number 1. 12e week, Bibi Rexha. En dat de Global Dance Chart overal ter wereld muziek gaat halen, dat is niet zo onlogisch. We zitten in Naperville, John Summit en in New York City, The Chainsmokers. Zij mogen de lijst openen. Dit is All The Time.

0: Jennifer Lopez en David Guetta ook dit weekend op Tomorrowland te vinden. En Tiësto, ja, dat is iemand die zelf heel veel tips kan geven, maar hij steekt ook iets op van jonge producers.
1: Die doen niet zoveel overdenken. Als je ouder wordt, ga je vaak te veel nadenken over dingen, dan ga je te diep. En als je met jonge mensen om blijft gaan, ja, die hebben eigenlijk gewoon overal het lak aan, zeg maar. Hè. Die gaan meer, dit is wel goed zo. Die zijn niet zo perfectionistisch.

0: Marcus.
1: Pompey.
0: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen,

Als jij iemand bent die heel vaak op de festivals te vinden is, dan zou jij de volgende wel eens kunnen kennen. Het is de stem van Save the World Tonight van de Swedish House Mafia. John Martin samen met David Guetta komt nieuw binnen in de GDC 40.

0: juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
1: Sa, zie je al een keer naar Famie Flora geweest?
2: Famie Flora, het grootste tuincentrum van België. Alles voor huis, tuin en dier aan heel lage prijzen.
3: Famie Flora.
2: Je moest groen en de pannen.
1: Minder varen dan dat je peest en alle dagen open.
0: Ben jij al member van de Topradio Community? Luister, doe mee en mis niets met de Topradio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Ook de volledige Topradio Play.

Ik heb even de boekhouding bekeken en deze dame zou eigenlijk in pensioen kunnen gaan. Ze is 67 en in Amerika is dat ook de pensioenleeftijd. En voor de centen zou ze toch al lang niet meer moeten laten. Maar kijk, ze houdt van muziek en hopelijk houden wij ook van deze. Madonna. Love is the strangest thing. Ja, Madonna. Just when you think you finally let go. Samen met Martin Garrix. It comes.

En ik moet toegeven, op dit ogenblik is mijn voet aan het slapen. Ik hoop dat we je zo meteen en dus ook mijn voet gaan kunnen wakker schudden. In de 20 beste, in de GDC40. Blijf erbij.

0: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Vlaamse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Van den Houten moet nu snel met een toekomstplan komen voor de club, want over 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp heeft nog geen nieuwe trainer. De komende dagen wordt die deal nog verder afgewerkt. De raadkamer in Kortrijk heeft 16 verdachten in verschillende zaken vrijgelaten, onder wie een verdachte van verkrachting. Ze geraakte niet op tijd op de rechtbank door problemen met het gevangenenvervoer. Zo stonden er busjes in pannen en was er niet genoeg personeel. En dat is zowel voor slachtoffers als voor daders onmenselijk, zegt een van hun advocaten, Chris Vinken.
1: Het is gewoon de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn en dat iedereen op zijn proces geraakt en opvallend is. Vroeger lukte dat wel altijd, maar dat was anders georganiseerd. Nu niet meer en op de duur vinden we dat vervelend, maar we nemen het er maar bij. Op dat vlak is justitie echt ziek aan het worden.
0: Elke dag raken in ons land 10 gedetineerden niet op de rechtbank. Die 16 verdachten zijn wel nog niet echt vrij, het parket ging in beroep. De overheid neemt nog extra droogtemaatregelen, nu voor de pleziervaart. Vanaf dinsdag mogen plezierboten op kleinere waterwegen niet meer door de sluizen varen, ook niet in groep. Dat mag voorlopig alleen nog op zon- en feestdagen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

Als je een heftige week hebt gehad, is dit toch het ogenblik dat je het een beetje kan loslaten. En dat is wat je verdiend hebt. Jij bent beland in het weekend van top op 17 Milky en Malgram met Just The Way You Are in de GDC 40. En ook dit, hè. Oh, wat een ontspanning. Dit is Prospa en Clooney. Free Your Mind.

Je weet, ik ben de man van de wist je datjes. Wist je dat Ryan Tedder van OneRepublic zijn muziek altijd maakt met zo weinig mogelijk kleren aan? Meestal is dat gewoon in zijn boxershort. En ik weet dat de mensen nog moeten eten, dus ik heb alles nog aan voor alle duidelijkheid, dat mensen niet twijfelen. Dit is

0: Dit is best een opvallend verhaal, want ze staan op 11. Dat is misschien niet zo opvallend, maar ze doen dat al 11 maanden lang in deze lijst staan. En dan is 11 best een hoge plaats in de GDC40. Benieuwd hoe dat de komende weken gaat lopen. Zometeen mogen wij beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Calvin Harris, Satisfy. I want you all. Ah.
1: Number 2.
0: Martin Garrix en Etje.
1: Number 1.
0: 12e week, Bibi Rexha. Zo weet je dus hoe het vorige week klonk, hoe deze week klinkt, ontdekken we samen in de beste 10 van deze week. Het is de nummer 12 van vorige week. Twee plaatsen gestegen dus. Ah ja, dat is logisch. Dit is Eve.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look.

0: technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Top. Ontdek top 2. En luister via DAB+, topradio.be en de Topradio BE-app. Top. We make you move. Top. Ook de volledige Topradio.

0: Mogen we een van de soundtracks van de zomer van 2026 noemen, denk ik. Another N54 Ultra met Talk to You. En dit is Yugol. Had hij dat eigenlijk zelf verwacht, dat hij zo succesvol zou zijn?
1: When I started, my dream was to become the resident DJ of the best club of my city, Marseille, in France. There were no like flying from like the US to Europe, Ibiza, back to Vegas and private jet shit and all that. That was not existing. So no, I don't believe.

Wat is er aan de hand met mijn algoritme op Instagram? Ik zie enkel of toch heel vaak filmpjes van Bebe Rexha die dit liedje aan het zingen is. Pas op, ik vind het goed, hè? Maar ik wil ook iets anders zien dan Bebe Rexha en David Guetta. Deze week op

Zijn die een aantal weken geleden niet gewoon eens binnengevallen bij een fan die op Instagram had gezegd van amai, dat zou leuk zijn dat Martin Garrix en Ed Sheeran eens naar mijn trouw komen. En effectief, die kwamen dan plots een liedje zingen. En deze week blijven ze zichzelf ook herhalen, want ze blijven staan op 2. In de 9e week, Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En dit is dan het moment dat wij de beste track van het ogenblik kunnen spelen. Worldwide. Want ja, met zo'n naam, de Global Dance Chart, ze kennen dit overal. En jij dus ook. De nummer 1, Bebe Rexha, New Religion. Global Dance.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: Paul Gijsens reageerde in een open brief op de overname. Hij bedankte alle Antwerp-supporters voor hun steun. Van den Houten moet snel met een toekomstplan komen, want over zo'n 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp zit nog altijd zonder trainer. In de regio rond Parijs zijn tijdens de hittegolf eind vorige maand meer dan dubbel zoveel mensen gestorven als bij normale temperaturen, dat zegt de Franse Volksgezondheid. Het ging om 1565 extra sterfgevallen, vooral ouderen. Voor heel Frankrijk gaat het om een stijging van 30%, maar wellicht ligt het cijfer nog hoger. Ook in ons land waren er meer sterfgevallen, zo'n 2000 meer dan normaal. Het gaat om de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel van over te blijven. Pakistan vreest dat het betrokken raakt in de oorlog, nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten hebben afgevuurd op Saudi-Arabië. Daarmee heeft Pakistan een defensieakkoord waarin staat dat ze elkaar moeten verdedigen bij aanvallen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.